0: Het is nu 3:00.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas 209 miljard dollar oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6 uur.
1: Alicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dag.
1: Het is nu 7 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels, het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Focus. Twee microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op...
1: Leni het Hart, beste luisteraars. Vandaag praten we met Leni en de focus zal liggen op haar persoon... en op haar lange leven, op haar gedane werk en alle belevenissen. Of in ieder geval een deel ervan. Zo onafhankelijk als de zeehond is de titel van haar biografie... die geschreven werd door Nina van den Broek. De woorden van deze titel geven in één zinnetje... het wezen en zijn van Leni het Hart treffend neer. Betrek daarbij de uitdrukkingen zeehondenmoeder en vakbondsvrouw voor zeehonden... en het beeld van jou, Leni, is alweer een heel stuk verder gecompleteerd. Maar er is zeker veel meer wat wij vandaag graag van jou willen horen. We zijn benieuwd naar jouw verhaal en heel hartelijk welkom hier in onze studio. De focus is op jou gericht.
2: Nou, dat is mooi, mijn weer. Want ja, ik heb mooi ding. Ik proot wel Grunnigsting die. Want ik kom uit Farmsum, daar ben ik geboren. Maar Grun is mijn moekerstol. En als ik hier ben, en doorheur ik. En dan spreek ik ook Grunnigs. Ik moet alle tolen spreken. Ik moet Engels en Duits en wat ik veel wat. Maar mijn moekerstol was Grunnigs. En dat heurt bij deze streek. En als ik hier dan zit, bij mijn Grun Radio. Oin is het hier, Grun Oin. En dat ga je over het Oldambt. Oh, echt Pekel en zo. Dat zijn de mooiste gebieden, zeker het Oldambt. Toen ben ik altijd in Weerst. Ja. Drijburg, dan hoorde ik nog die kinderen. Drijburg, belde ik nog zo. Drijburg, boerenleger de school. Drijburg, meester komt eraan. Nou, geweldig. Dat is Grun.
1: Oké, dus ik ben heel blij dat er een gast is die gewoon lekker Grunnig spreekt.
2: Ja.
1: Blijven doen, hè?
2: Ja, dat dank ook.
1: Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Laat mij het maar niet doen, want dan gaan mensen weglopen. Dat zullen we maar niet doen.
2: Maar jullie hebben ook mooie tol. Ik heb al wat feesten. Toen kwam ze uit Brabant.
1: Ja.
2: In Breda, daar hadden ze een zeehond in de knol. Nou, houden Breda mensen allemaal feesten vieren. Er was wel over. Ik heb allemaal van die onderscheidingen van carnaval. Ik heb de wortelen tru. Er stond wel eens van uur.
1: Nee, vast wel van in de gat.
2: Oh, ik heb salamol. Ik ben er. Het was er altijd feest. Ze kunnen beter feest vieren als wie Grunnigers.
1: Dus
2: ja, doe ik eens beter feest vieren.
1: Oké, okay. Ja, wij houden wel van een feestje. Dat
2: ja,
1: wel.
2: Dat klopt. Ja. Ik heb ze mitboord.
1: We zeggen dan een visje is nooit weg.
2: Nee, nou, dat heb ik mitboord. Met die carnavalsfeesten kwam ze binnen zonder jas weer toe.
1: Ja, later nog gevonden?
2: Nee, daar was een stuk, ja. Ze trokken ze aan mijn koren. Zo. Het was echt, ach,
1: oh, wat een feest. Dan waren jullie de potpourri aan het dansen.
2: Ja, tuurlijk. De okay. Polonaise.
1: De Polonaise.
2: Goed, ja. Dus ik heb het allemaal mitboord.
1: Helemaal goed, helemaal goed. Leni, wij vragen onze gasten altijd om iets mee te brengen. Een voorwerp of zo, of een foto of zo. Wat heb jij meegebracht?
2: Nou, ik heb dit, de kistoon aan mijn vinger. Ja. Dat is een kikker.
1: Even voor onze luisteraars. Het is een ring.
2: Ja, het is een ring. En het is een kikker.
1: Ja.
2: Het is een grote kikker. Die op mijn vinger zit. Zus?
1: Ja.
2: Toen ik een klein kind was, was ik 5 jaar, waren de jongens aan kikkers doodmok. In een sloot, ik was in Farmsum, en die werden aan kikkers doodmok. Ik trob af. En daar heb ik dikke ruzie met ze. Ze wilden mij slongen, ze wilden mij pakken. Maar gelukkig had ik wel grote bruiers, die hebben mij red. En was wel sindsdien, dat was mijn begin van daarin red. En daarom heb ik deze kikker heb ik ook van een kring. Die heb ik al wel 20 jaar om. En ik was een keer bij de douane. Het was volgens mij in Polen. En toen zei die man, die ring moet erover. Ik zei, nou, dat is niet mijn vinger er maar af. Nou, toen mocht ik doorlopen.
1: Toch?
2: Ja. En deze natuurlijk. Dat ben mijn bellen in Iran. Ik kom ook veel in Iran. En door hebben de kinderen, die kringen van de moeken, kregen ze een aanbandje om met belletjes. Want die wisten ze precies. Die konden ze ja niet voortlopen. Nou, ik heb zo kregen van die jongens, word ik toen met wagen. Ik heb toen een project voor zeehonden, voor de Kaspische Zee. Jongens, wie ben die ook altijd kwijt? Dus toen was het ook zo'n ringen.
1: Oké. Okay.
2: Zo'n armband.
1: Ja, dus, ja, voor onze luisteraars weer. Een armbandje met kralen en belletjes.
2: En belletjes, kijk. Ja. Ik ben echte belletjes. Ja. En die kregen ook een schoolmam en zo. Maar ik heb hem ook. En die heb ik van ze kregen. Nou... Dan ben je hol wies met. Deze gaat er nooit over. En dit is nog een zeehondenring. Die gaat ook nooit over. Die heb ik ook gekregen. Nou, en dan heb ik nog een. Deze heb ik wel eens over.
1: Ja, dat is ook om jouw arm?
2: Ja, dat is een sjaaltje. Nee, dat is meer dat is een schoonmokdouk, maar dat wist ik nooit. En dat kreeg ik van daklozen. Er zijn ook dakloze mensen. Ik heb nooit alleen. Ik heb nooit alleen voor duin waak, maar je moet ook voor de mensen. De mensen die er wonen, waar je waak, die moeten het ook gehouden hebben. En als die het nog niet gehouden hebben, dan moet je door ook wat aan doen. Nou, dit was van Hossein. En Hossein die leefde in een kortuur, daar zaten ze soms in. En hij had ook allemaal katten en zo. Dus we hebben om hulp met de katten. Het is echt, echt te gek. Dat was zo mooi. Maar ja, dat, ik kom overal daklozen tegen. En dit ook. En ik heb altijd 5 euro in de buurt. Maar ik ben in Winschoten nog geen daklozen tegenkom. Dus ik heb die 5 euro nog.
1: Ja, precies. Maar goed, goed houden. En laten we hopen dat je ze nooit nodig hebt.
2: Op, elke keer. Ik ben allemaal dakloos. En de armoede is vreselijk.
1: Maar in Winschoten bedoel ik. Hè? Als je ze niet tegenkomt, hoef je het ook
2: die
1: niet
2: uit te. Die ben hier net zo goud.
1: Goed, Leni. We gaan even luisteren naar jouw eerste nummer.
2: De GroenRepubliek natuurlijk.
1: Ja, en van wie is dat?
2: Ja, Alex Vissering. Ja. En dat is mijn geschiedenis met Koert Stek en Jackie. En Koert Stek, dat was de communist. Geweldige man. Hij zat ook in de gemeente Rood en alles. En ik zou ons nog zitten. Toen die blauwe stad begon, toen was er zo op tegen. Beatrix de Bie. En hij moest er ook zitten. Hij zei, je moet een arbeidershuizen komen. Ja, maar nou worden ze gebouwd. Maar ondertussen is Koert Stek wel dood. Maar ik heb het ook. Dat is de Graanrepubliek en Alex Vissering. En Tjaki, die weer Holzoik. Die lag in Winschoten in Tolheim. Maar hoe heet dat hier? Ik kwam nou precies in dat hoes hier in Winschoten. Toen lag Tjaki. Ze ging dood. En toen zei ik tegen Alex, wil ze toen nog wel even voor een spul van de Graanrepubliek. Want toen zingde ook over Koert Stek en Tjaki. En toen zei ze, dat douw ik. Geweldige vent, Alex. Hij kwam met zijn gitaar. Het reek dolla, dus het was ook nog gewoon gevoelig. Want zijn gitaar werd nat. En wat deed Tjaki? Die kneepte precies een uur van tevoren doet. Oh. Toen was ze dood. Maar goed, we hebben een beetje met de dochter Elt, hebben we een beetje opkalfoort. Ja. We hebben voor troomschoom. En hij heeft wel voor een zoon. Nou, ja. Dat verske, dat speel ik nog weer. Dat laat ik spelen voor Jackie, voor Koert Stek. Ja. En ook voor Luppo.
1: Gaan we nu naar luisteren, naar de GroenRepubliek.
2: Ja, het is een komaal maar duur. Wat, ja. De GroenRepubliek. Ja,
1: Oké, we gaan naar luisteren.

0: Ja, Leni. Beste luisteraars, we praten vandaag met Leni het Hart. En Leni kennen we natuurlijk allemaal van de zeehonden, maar er is ook nog een hele andere Leni. Het is de Leni van het communisme, van Rusland, van Koert Stek, van Tjaki. Leni, jij bent ook in Rusland geweest.
1: Oh, ik ben overal geweest in Rusland. Van Sint-Petersburg, Ladoga, Baikal, Irkutsk, Vladivostok. En ook in Kikwo nog meer. Ja, Baikal meer ook nog.
0: Irkutsk. En wat deed jij daar?
1: Nou, ik ging allemaal maar aangezien als ze me vragen, omdat ze wat van me wijten wilden. Ze wilden wijten hoe wie dat deed met de zeehond. De allereerste keer was er een grote staafte in Lake Baikal. En er zijn zoetwatermeren binnen door. Er zijn vijf van in Rusland. En er is één van in Finland, de Saima Lake. Er is de Kaspische Zee, er is de Lake Baikal, er is de Ladoga. Dus die zijn allemaal. Er zijn zoutwater. Zuidwater. Geen zout, maar zuidwater. En door leven speciale zeehond. En toen hadden ze ons beeld. Er was een grote staafte in Lake Baikal. Nou, huppatee. Mensen erin. Dus stuurde ik onmiddellijk de darnatsen erin. We waren allemaal wetenschappers en weet ik veel. Maar we moesten vooraan gonden ze dood. En dan vroegen ze ons. Ik zei nooit, wie komt eraan om te zeggen, doe dit wat je dan? Nee. Wie ging huur helpen, zodat zuid zelf dan kon. Ik ben er vreselijk op tegen dat mensen er boven zitten en zeggen, doe moest het dan. Nee, zo waken we nooit. Ze moeten die vroeg wat het probleem ben, dat moet je oplossen. Nou, en zo was ik al half vrouw was ik in Lake Baikal. Oh, dat was wel een bouwdel. We moesten ook al die monsters meenemen. Nou kreeg je daar niet meer. Dus op de ambassade hebben ze alle brandweerblussers hebben ze leegpompt. Want we moesten ja, die bouwdel goud overbrengen naar Nederland om te laten onderzuiken.
0: En jij zegt monsters meenemen. Wat
1: ja, van die zeehond, hè? Er waren allemaal dode zeehond.
0: Ja,
1: er waren allemaal dode zeehond.
0: Oké.
1: Okay. En de vrouw zei ons, wat kiffen we eraan down en wat is het probleem? Nou, toen hebben we dus een virus gevonden. En er was ook hè, woord van komt. En de volgende keer, toen hebben mensen door vandoor naar Nederland geholt. En die hebben de bouwrol geleerd. Hou ze door in de toekomst dan kan. En dat was nooit al in Lake Baikal. Maar dat was wel bijzonder. Dat hoe we door en overal rondscharrelden. Met bakken vol. En ja, nou, de ambassade kreeg wel weer nieuwe brandblussers. Dus wie met dat al dat spul in het vliegtuig. Alles kon ook, hè.
0: Ja.
1: En was zo. Was ook heel mooi. Toen ging ik ook naar. Toen ging ik naar Irkutsk ook. En ik haast dus die muziek van. Er was echt, dat ging ook over. Lake. De Baikal. De Baikal Lake. Toen zong ze ook over. En dat is zo mooi. In dat vliegtuig was het in die muziek. Nou, dat was een beetje de muziek wat ze toen ook mooi vindt. De vorige, die hier ook al zei net, dat ik hem tegenkom binnen, dat mag je wel zeggen, toch?
0: Mm-hmm.
1: Een vorige mevrouw die ook straks in de uitzending zit. En dat was geweldig. Dat ben echt, dat ben van die koren door in Rusland. Die ben zo mooi. Nou, door landen wie meer. Nou, dat vergeet je nooit weer.
0: En als je in Rusland was, ging je dan ook naar zo'n koor luisteren? Of was het alleen de zeehonden?
1: Nee, ik moest alleen aan het werk.
0: Oh, ja.
1: We kwamen overal en we kwamen overal terecht. We kwamen met elke nooit in aanroking. Maar we waren door aan het werk. Okay. We gingen met bootjes mee. En zo gingen we door ook de Kaspische Zee. Door waren ook probleem. Ik was ook een keer in Astrakhan voor een meeting. En ik word in Oetneudel. Toen moest ik ook een beetje een verhaal halen over Lake Baikal. En ook over Ladoga. Dat is vlakbij Sint-Petersburg. En ja, dit zie ik ook door. Ik zei, jongens, waarom doe je al de werk zelf nooit? Wat was er? Die kwamen van die dure Engelsen van allerlei grote internationale organisaties met een hoop geld. Die gingen er alle gegevens op pakken. En die deden net of het allemaal van u was. En ze zeiden over die Russen ook. Oh, die ben zo dom. En die maken ze een kelder, wel een laboratorium. En toen zei ik tegen die Russen, dit accepteer je toch nooit? Dit pik je toch nooit? Nou, en toen hebben ze mij weer uitgenodigd om te komen naar zo'n ander gebied in Rusland om ze te helpen. Maar het mooiste was nog, we reden door een taxi naar Lola Lada. En Ganoi wilde erin. Ik zei, ik wil alleen maar in die Lada. En toen biffen toch met scheur. Zo. Door Arkhangelsk.
0: Toen was de tijd nog wel heel anders in Rusland dan nu, hè?
1: Maar het gaat toch nog net zo, want je proeft met de gewone mensen.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja. Ik ben altijd bij de lokale bevolking. Ik moet kijken, zo heb ik altijd waakt. Ook in Nederland. Als het nooit goed gaat met de lokale bevolking, moet je dan tegen ze zeggen dat ze een dag redden moeten. Als ze zelf niks hebben. Dat kan nooit. Mm-hmm. Dus je moet ervoor zorgen dat zij ook inkomen hebben. En dat je ze helpt met het redden van die zeehond. Zij moet dat daar ook gewoon van holen.
0: Ja.
1: Nou, dat is ons gelukt. De hele Kaspische Zee. Ik kwam ook ministersteek door. Nou, plus een zeehond. Ik heb hier gewoon... En ik tussen deuren, al die bewakers natuurlijk. Want die hebben ze allemaal. En toen gaf ik om, ik ertussen. Dus laat me ook allemaal lopen. Ik, de minister van Rusland, gaf ik om een zeehond. Ik zeg, dan moest toen de verzoek dat die zeehond hier nooit meer bejoogd worden. Meer. En dat is het doen. Als je het zegt... is ook zo'n vrouw uit Holland, die heeft mij er ook geopend. Wie kon er nooit meer op jong. En die holle zeehond is in de Kaspische Zee nou beschaamd.
0: Oh, oké, okay. Ja, ja. En over welke tijd praat je dan? Hoe lang is het geleden?
1: Oh, dat is... Ik ben in 1971 begonnen. Dat was 1990 of zo. Zoiets. Oh, 10 word ik nooit. Ja, dat zit me nooit zo in de kop.
0: Ja, ja.
1: Maar dat is allemaal... dat is nou nog steeds deur gewoon. Ik was in december vorig jaar nog in Iran. Aan de Kaspische Zee. En ik heb dagelijks contact met de mensen in Rusland. En ik help ze ook. En het is belachelijk. Want die jonge mensen, die zijn meest de dupe. En ja. Ik heb ze geleerd. Dat hebben ze ook gedaan. Ze gingen allemaal tapijten maken. En ik heb een fonds... En toen kreeg ik ook geld voor. En dan kan ik te verzorgen dat die vissers... Anders sluiken ze de zeehond dood. Maar die vissers, die werden kapot gemaakt door die zeehond. Want er kwam ook geen vis in. Nou, toen hebben we weer verzorgd dat ze die zeehond nooit meer doodsloegen. Ze snieden ze uit het net en dan kregen ze een naainet. En ze brengen die zeehond naar de wal, naar die jonge lui. Die zijn allemaal opvangmeersen worden. En die geven me dan geld voor de petrol en ook voor naainet.
0: Okay.
1: Nou, dat is gewoon ooit dat een zeehond dood mocht.
0: Ja, precies. En dat is nog steeds zo.
1: Ja, ja, natuurlijk. Dat is nou zo.
0: Ja.
1: Dat is, in die jaren is dat... Wanneer was ik? 20 jaar geleden was ik toch voor het eerst.
0: Okay.
1: Dat is 20 jaar geleden. Dus ja. In 20 jaar hebben we dat allemaal door. Maar het was ook wel mooi. Ik was ook al een keer in de dag gestaan. En toen waren allemaal van die grote mannen met grote auto's. En die hebben toch ding bij ze. Allemaal van die... Er zat wat in. Van die grote leren hulsen. En ik ben altijd nieuwsgierig, dus ik zeg tegen u, wat zit erin, jongens? Nou, ze waren natuurlijk nog weer dat ze tegen u wat zeiden. Dus ik tegen door het touw. Ja, zeggen ze, we moeten een tv-programma, een documentaire of zo. Maar dat was niet zo. Er zaten allemaal geweren en zo. En ze waren de bewakers van Poetin.
0: Oeh.
1: Prachtig toch? Dat is toch geweldig? En ze runden er midden in de weer. En ze hebben het nooit verteld. Maar wat er ook gebeurde, datzelfde hotel. We hebben Poetin zien eten klommeld. En... Dat moest zij, die vrouw, de directeur van dat hotel, moest dat klaarmaken. En dan kwamen ze daar eerst pruimen en zo. En er werd allemaal inpakt. Was zo bang ben ze voor vergiftiging. Poetin zelf heb ik nooit zo. Ik ben wel ook... Ik ben door heel veel jonge studenten... Dat was in Sochi. En daar hoor je tegenwoordig ook wel van. In Sochi, door allemaal oorlog, ja. En daar kwam ik in. En dan mocht ik ook een verhaal houden. En de jonge lui zei, wou ik daar een activist worden? Ik zei, ja, onmiddellijk. Dus ik had contact met de jonge mensen, dat heb ik nou nog. Dus dat is een heel andere wereld.
0: Ja,
1: en daar in Iran
0: staat
1: ook.
0: Helemaal los van wat er aan oorlogen en zo
1: ja,
0: gebeurt.
1: Ja, ik zit eronder.
0: Ja. Ja.
1: En ik kom door gewoon, ik kreeg ook gewoon een visum.
0: Maar jij kunt dus makkelijk binnenkomen en zo?
1: Zo, ik kreeg een uitnodiging en dan heb ik direct... Ik kreeg een uitnodiging van de mensen door... van de universiteiten en zo. Daar waak ik ook met. En die andere jongens, daar een arts ook. Waar ik heel veel contact met heb. Nou, die gewoon in het regelen. En ik ken die mensen ook wel bij de overheid. En dat was wel mooi. Ik heb
0: maar is dat nu nog steeds zo?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oké.
1: Okay. Ik heb er ook luipaard vrijloren. Nou, geweldig. Maar toen kwam de minister met een helikopter aan. En dat was een vrouw, Eptekar. En dat was een luipaard. En was er wat nou zo mooi was? Er waren hier voetballers, biedt WK, uit Iran. En was er wat ze eruit? Met een grote luipaard op het t-shirt. Ik kreeg gewoon. Dat hebben ze al geregeld. Ik kreeg gewoon van die t-shirts.
0: Oké,
1: okay,
0: ja.
1: Nou, maar dat is toch geweldig.
0: Als je nou in Rusland of in Iran bent op dit moment, hè? Ja? Jij kunt binnenkomen, maar kun je er ook nog weer gemakkelijk uitkomen?
1: Ja, natuurlijk. Ik ben de Javier.
0: Ja, dat spreekt.
1: Ik ben er weer.
0: Maar als je alles hoort en leest en zo.
1: Ja, maar ik ben met die mensen bezig.
0: Ja, maar je zou bijna bang zijn omdat je er nog uit kunt komen.
1: Ach, al die angst vooral. Wie vertelt alles zo verkeerd ook? Wat er, hè, als ik luister al nooit meer naar heel veel tv-programma's. Het gaat nooit meer om feiten, maar alles wat me kan. Als ik dat in huur. Nou, ik vind het ook vreselijk. Hoe die Palestijnen behandeld worden en alles. Hoe dat gebeurt. Dat is toch verschrikkelijk? Maar we moeten zeker weer naar een feestje hebben. Weer van weer naar een feestje. Dan ja, zou je met de vingers
0: voor. We gaan inderdaad naar muziek luisteren. Jij bent scherp.
1: Ja. Ik zou je altijd. Dat is mijn ongeluk. Ik zou je altijd twee keer zoveel. Maar wat zo leuk is. Mijn kleindochter is precies zo.
0: Oké. Okay. Nou, dan goed. Oké, okay, dan beleef
1: dat. Welke muziek is nou aan de beurt?
0: Ja, nummertje 2 van jouw muzieknummers.
1: Oh, Bob Heidema. Nou, ik heb allemaal Grunningsmuziek gekozen. Omdat ik toch ook iets speciaals ben. En ik heb natuurlijk wel 8 jaar of langer bij Radio Noord waakt. Hè. Ik presenteerde het Grunningen-programma. En later Noord-Braukrechtshoven ook nog. Dat is allemaal live. Werd nooit opgenomen, maar altijd live op pad. Nou. Door kwam ik al die Grunningers tegen. En dat was geweldig wat ze ook allemaal kon zingen en zo. Wat heb ik toen ook allemaal nooit beleefd. Met al die prachtige Grunners. Ze dronk wel veel soms, hè. Maar dat hoorde de bie. En zo kwam ik Bob Heidema kwam ik tegen. En die zong dan ook. Er zijn prachtige teksten. En dan zei dat rondje, dit vlieg ik met. Dat ga je over een vogel. Als een vogel vlooi. Nou, dat doe ik ook. En hij vlucht ook bij mij over de munten hier over Diek.
0: Oké. Okay.
1: Dus
0: Bob Heidema wordt het, hè?
1: Bob Heidema, ja. Deze tweede, toch?
0: Ja, met Rondje
1: Grun, hè?
0: Ja.

doen huil hoog. Over het land, mooi Noorderwolkentaal, van Terhoog.

0: Ja.
1: Zo weer vliegen.
0: Nou.
1: Zullen we nog even deur vliegen?
0: Ik zie je vliegen.
1: Ja, geweldig.
0: Leni, jij hebt de wereld afgereisd. Bekend voor jou is dat jouw hart zeehonden is. Maar nog veel meer ook de mensen zijn, heb je net ook verteld. Van wat is nou echt jouw levensfilosofie?
1: Dat je voor mens en dier, dat je dat moet nou, hè? Dat je voor mens en dier de moet ween. Want ik heb dus, ik heb altijd zo vaak, er was ook al, ik zeg, goh, je zit, deed zoveel, ik deed alles en nog een keer. Ik ving zeehonden op, ik deed wetenschappelijk onderzoek. Maar als je nooit weet waarom dat daarin doodgaan, die kun je ook nooit bewijzen wat is er aan de hand. En er was altijd kritiek op me. Er waren altijd mensen die vonden dat je maar waardeloos werk dan. Dus ik moest ervoor zorgen dat er geen enkel ding fout kon. Ik was de eerste in de wereld met een ISO-certificering. Er was geen ooit met opvang, hoor ook in de wereld haar dat. Ik stond zelfs in de Lloydsboeken. Dat in van Nederland stonden twee organisaties, ik stond erin. Ik moest gewoon zo zuiver werk. Dus alles moest je hebben. Je moest er zo voorzichtig ween. En ik haal natuurlijk een aantal vuur dan voor mijn waak in het Boetenland. Voor mij is elke nooit gelijk. Ik ben nooit opvoed. En ik bestaat nooit. When nothing goes right, go left. Maar ik heb dus ook, ik doe nooit aan politiek. Want omdat ze toen dat ook net dacht van, hè, communisten. Nee, ik holde van die mensen. Die hadden zoveel inzicht. En dat waren gewoon verkeerde mensen. Er zaten ook verkeerde mensen tussen. Maar die mensen hier in het Oldambt en zo, dat waren geweldige mensen. Die vochten ook voor de arme mensen. En daarom geen politiek, geen drank. Nooit doen. En ik had ook geen geloof. En door, ik heb wel respect voor mensen die een geloof hebben. En daarom ken ik ook overal terecht. Want waar ik kom is de islam. Ook. En ik ben overal geweest. Mauritanië, islam. Dat heb ik respect voor. Maar ze moeten niet nooit opleveren natuurlijk. Hè? Dat is een ander verhaal. Ik sluit ook geen compromissen. Daarom pas ik nooit in de politiek. Want dan moet je allemaal compromissen sluiten. Nou, die loop ik direct weg. Ze willen me ook nooit ergens in het bestuur hebben. Want als elke keer naar rechts ging, ik ging ook nooit met de raarskes mis. Want als ik naar rechts ging, als zij naar links gingen, ging ik naar rechts en zo. Maar ik ben ook bij de NIN geweest. Dat is de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. En door start ook in de statuten, dat de ouders maken zich nooit met de organisatie gebruik. En wat we dan ook deden, al die padvloeien, die padvinders met hun tenten en zo, en die stonden in de holding. En ouders erbij, die moesten allemaal precies zeggen wat ze doen moesten. Wat we dan stiekem deed van, nee, laten we de tenten neerzaken, s'nachts. Kijk, dat is een heel ander verschil. Ik heb nooit geleerd, ik ben ook niet opgevoed. Want ik ben, mijn moeder was 48 toen ik geboren ben, dus daar is ook wel haat. Er zijn 5 oudere jongens. Mijn oudste broer was 23 jaar toen ik geboren ben. Dus ik ben nooit opgevoed. Nou, dat kun je zeggen. En dat zeg ik ook al veel mensen. Ik ben nooit opgevoed. Ik probeer overal tussen de deur en ik doe dit. En ja, dat is een voordeel. Ik heb dat gehad. Omdat ik gewoon, voor mij is elke keer nooit gelijk. Of ik zou die minister tegenkom. Ik had ook altijd een gooie band met prins Bernhard. Want prins Bernhard huilt ook van de gewone man. Zijn chauffeur. Die haar problemen toe met zijn kinderen of zo. Dat deed hij er wat voor. Hij wil altijd bij ons op feest ween. Och, het was altijd een feest met prins Bernhard te bieden. En die zaten dus, en die zaten in zijn, ik heb ook al veel onderscheiding. En toen zei op een gegeven moment, nou is het op. Maar ik kwam wel op feesten van hem. En dan zei hij, ja, een lulletje bouwtje. Hij zei, Leni, wanneer is er weer een feestje bij die? Nou, die moest ik. En dan ging ik door zo'n deftige officier, hè, zo'n generaal touw. Ik zei, ja, prins Bernhard wil dan in den groep komen met hij en die helikopter. En die man is helemaal zo, wat? Hè? Gaat u over de agenda van de prins? Ik zeg, ja. Maar hij was er, hè?
0: Ja.
1: Tuurlijk,
0: ja,
1: en met die helikopter. Ja. Maar toen kon je gewoon met overweg. En hij belde ook altijd. Ik was een keer was ik bij de IKEA, ik prins Bernhard aan de telefoon. Maar overal, hij hulp. Hij snapte ook dat je, ik ging naar land. Ik was overal als eerste, als er eigenlijk een olieramp was. En daarna hadden we even gewoon geld. Dan belde ik, gauw, prins Bernhard, we hebben geen cent om er met vliegtuig te komen. Dus de volgende dag het geld er, hij belde al. Hebben ze het al overmokt? Nou, dat was prins Bernhard.
0: En dus je hebt er hele goede herinneringen aan.
1: Oh, geweldig. Ik ben ook bij zijn Oetvoort geweest.
0: Ja?
1: Ja, Maar ik heb nooit, want ik heb nooit met hem op beer geweest, want dat dacht ze allemaal. Want elke keer ging je met Prins Bernhard op beer. Maar dat, er waren heel veel vrouwen, of vertel je dat niet nooit. Maar dat heb ik nooit gehad, hoor.
0: Oké, laat het dan maar ophouden dan, hè. En verder niet over praten. Okay.
1: Nee, maar dat is eerlijk. Maar hij kon met een gewone... En voor mij is elke keer nooit... Ik heb de prins eigenlijk kan allemaal, van allemaal prinsen en zo. Ik kwam gewoon... met lopend aan op zo'n meeting. En toen zaten ze allemaal in de Narektwelde. Toen dacht ik, oh god, als mijn moeke dat eens zag, ook te bizar. Maar goed, ik vond ze allemaal gelijk. En ooit, dat was ooit. En wat je nou dus zag in de wereld, hou dat kapot gaat ook. De Chinezen pakken alles aan. En ik haar ooit door, dat was Livanos. Dat was zo'n grote scheepseigenaar en Holmes en zo van Griekenland. Want ik ben nooit alleen in Nederland voor de gewone zeehond geweest, maar ook voor de monniksrobben. En toen ben ik er maar heel weinig van nog op de wereld. En toen hadden ze me in Griekenland vervroegd. Toen heb ik ze naar Nederland, want heb ik ze gewoon onderaan met vliegtuig metgenomen. Maar ik heb ze er ook weer inbracht. En door was het gewoon zo geweldig met de prins, met die Aga Khan. En dat vonden ze mooi. En dat deden ze ook. En dat deden ze voor Septon ook. Ik kwam dooraan met die twee zeehonden weer terug. Ik zei, ja, maar ik breng ze alleen maar terug. Als ik te biezen keer kreeg een apart vliegtuig. Dat moest, want door konden ze bij in. En Melina Mercouri, die was dan minister, nou elke nooit kennen, die stond mij op te wachten. Dus ik had er ook direct, ze wilde direct bij de zeel, dus ik had er direct bij Jas. Ik had er nooit in de gehoord dat dat Melina Mercouri was. Maar die, toen, en ik, voor mij was die precies zo als ik, als doe. Ja. Ik dacht net zo tegen.
0: En ik zeg, voor jou zijn alle mensen gelijk.
1: Ik zei ook gewoon u, ook nooit tegen Beatrix, of Beatrix ook een keer. Toen zei ik tegen u, was ook weer op een feest. Ik zei, ja, zo mooi, uw vader, hè. Die belt altijd als nodig is. Je kunt hem altijd bereiken. En ze zei, ja, zegt ze, mijn vader belt maar met iedereen. En dan ploeg ze zo over. Ik zeg, ja, maar ik ben ook iedereen. Nou, dat. Dat is toch prachtig. Ja. En toen zei ze, nee, ik was nooit iedereen. Maar...
0: Je hebt een heel bewogen leven gehad, wat dat betreft.
1: Ik heb wel wat beleefd.
0: Nou, hè. Volgende muzieknummer, Leni.
1: Welke is nou aan de beurt?
0: Ja.
1: Welke is aan de beurt? Mina Skebra.
0: Erwin de Vries.
1: Oh, Erwin de Vries, ja. Nou, dat vind ik ook echt een die bij dit gebied hoor. Ik heb allemaal versjes opzeugd van mensen. Ik heb al die mensen ook wel interviewd bij Radio Noord. En ook Erwin de Vries. Dat is zo'n kerel. En die maakt zulke mooie versjes. Ik had eigenlijk Klein Uls daar hebben wild. Maar daar weten jullie natuurlijk niks van. Klein Uls daar, dat was zo'n hoerentent. Daar kwam hij er ooit. Ja? Of weet, er zit ooit een tovel die weet wel de hoerentent was. Ja. Goed, ik doe maar gewoon vers. Die heb ik nooit ontzegd. Ik heb de polder.
0: De polder.
1: Maar hij is een echte Oost-Grunninger. Hij is een echte Grunninger. Hij hoort bij dit gebied. En door hem de polder.
0: De polder van Erwin de Vries.

0: Dat was
1: prachtig,
0: hem, hè?
1: De polder.
0: Ja, je bent echt fan van Erwin de Vries.
1: Ja, ja, ik vind hem echt geweldig.
0: Ja.
1: En Winkel in Winschoten en Twinschoten Dijp. Oh, het zijn prachtige nummers.
0: Ja, precies. Leni, we praten verder.
1: Ja,
0: je hebt al verteld van jouw buitenlandwerk en je hebt al heel veel verteld. Nou, de zeehonden, daar gaan we het toch even nog verder over hebben. En dan gaan we het ook even hebben over wat er nu op dit moment allemaal gebeurt in het Lauwersoog. Dat volg jij?
1: Nee.
0: Dat volg je helemaal niet.
1: Nee, daar heb ik niks mee te maken.
0: Nee, nee.
1: Nee, nee, dat is een andere wereld.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk ook... dit is een andere wereld worden. Wat wie deed met mijn koor... wie waren alleen bezig... met de duin en met de mensen... met de urkenvissers. De vissers waren mijn grootste vriend. Wie honden netten van ze op... dat het helemaal niks kostte. Wie waren dag en nacht... met het individu bezig. En dat moet je ook weten als je... een egeltjesopvang hebben. Je bent met een individu bezig. Maar er is een stroming in Nederland. En die was er al heel lang. Maar we hebben er altijd tegen vochten. Want die wonen ze dus nooit meer voor het individu waren. Maar alleen of voor het grote geheel, de populatie. In een nuffie, ja, geen individu te redden. Dus dat kon wel nooit. En ik heb alleen maar voor het individu waard. En door het individu voor de populatie. En ze hebben nou anders bedacht. Mm-hmm. En de zeehonden staan gooit ook alweer achteruit. Maar zo vonden we alle ziektes. Wie kon overal wat aan doen. Ja. Over de halve wereld. En dus ik ben voor het individu. En de populatie. En nou mag je ze nooit allemaal meer opvangen. Als ik nou naar diek ga en ik neem stiekem zeehond mee. Daardoor wel licht te verhongen. Maar ze zeggen ze nee, als ze gewoon zo mooi dood. Nou, en dan zo kom ik, neem de gok in de bak. Maar ja, die kom je wel bij mij op visite, hè?
0: Dit is een uitnodiging dus.
1: Ja. Nee, maar ja. Ik heb
0: maar dat gaat jou toch aan het hart?
1: Het is een andere tijd. Ja. En daarom ga ik ook weg. Ik ben een echte Grunninger. En waar ik woon, bij de diek. Ik kijk zo naar diektaal. Ik ben een diekmeers. Als je op de diek stoot en je kijkt naar beneden... dan moet je alles achter je lopen. Laat die mensen door allemaal maar vechten. Doe thuis boven op diek... Laat ze maar vechten.
0: Ja,
1: dus woont, nooit meer.
0: Want in Termunten?
1: Ja, Dallingenweer.
0: Dallingenweer, ja.
1: Ja. We hebben nog geen boord. Want ik wilde een boord hebben, Dallingenweer.
0: Ah ja.
1: En dan schok om de zoveel zet.
0: Ja, precies. Ja.
1: Maar dat is een andere wereld. En dat is de rewild.

0: ding. Ze laten ook al die boys zijn dood gewoon in de Oostvaardersplassen. Dat is vreselijk. En ik heb er altijd voor het individu vochten, meer dan 50 jaar. En dat is altijd gelukt. Want dan kwam er toch, die stroming is zo sterk geworden dat het individu nooit meer belangrijk is.
1: Ja, ja. En
0: die lopen ze dood, dat is een kentering.
1: Ja.
0: Nou, en dan ben ik, dat heb ik ook gezegd, ik sluit geen compromissen. Ik weet nog, George Verberg, die was ook de grote man van de GasUnie. En die zat ook bij mij in het bestuur. Op een gegeven moment kreeg je al grotere bestuursleden. Ik huil meer dan 2 miljoen per jaar binnen aan geld. Want je moest ook wel gewoon bestuur hebben dat je dat allemaal een beetje bekipt. En het geld werd al nooit meer uitgegeven aan Zeehond. En nou, dan moest je wel al meer geld hebben. Dus ik was altijd in december, dan zaten we, oeh god, kriegen we nog nafenis? Ja, die kwam er gelukkig nog net weer aan binnen. En die komen we weer verder. En toen zei George Verberg, die zei in zo'n vergordering op de 16e verdieping. Hij zei, ik vind dat we minder Zeehond moeten opvangen. Ik zei, wat? Ja, hij zei, wie stoppen bij 100? Ik zeg, nou, dit stop ik nou. Ik zeg, jullie stoppen of ik stop. Nou, toen hebben ze nog gekozen voor mij. Want anders, dat was toen al.
1: Ja, dus, ja.
0: En dus dat was Harm Post.
1: Dat was er al lang aan te komen.
0: Ja, en de Harm Post van en Bleken natuurlijk, dat was de grootste loeder. Oh. Ja, nee, dat mag ik ook wel zeggen. Ja. Dat heeft ook
1: van
0: mij
1: in jouw
0: Grunnings.
1: Ja,
0: in mijn
1: ja.
0: Grunnings mag dat. Maar dat is gewoon, die hebben de verzucht, die Oostvaardersplassen ook, die hadden ze gewoon aan de boeren gegeven. Maar nee, het moest een natuurgebied worden. Hè. Maar ondertussen gewoon al die boys zijn door dood. Ze maken ze niet eens bijvouwen. Nou, dan ben ik ook in actie. En wat ik nou op dit moment, word ik hier ook wel mee bezig. De Zeehond, dat is boetenland. Als ik nooit zo prachtig woonde, dat ik nooit zo van het Groningen land woonde, dit was ik al vertrokken. Ze hebben me overal, ze hebben me in Iran hoe ze nabonen, in Rusland, overal. Ik ken overal zo terecht. Maar ik ben een Groninger en ik hoor van dat Groningen land hoor. Dus en dat, ja, dat is er nog. En ik heb me nog een boisje zo rondrun. En wat er dus ook, ja, ik vind ook dat er zoveel armoede is in Nederland. En ook in Grun. En dus heeft gewoon daklozen en winschoon, hè? Nou goed, doe maar even de vrouw Hilde, Diana Berkenbos van de winschoon.
1: Ja,
0: van
1: Bieneke.
0: Bieneke, ik ben altijd dun op. Bieneke, dat is een goeie kennis van mij. Vroeg die morgens.
1: Ja, nee, maar mijn stelling
0: was. En dat
1: was
0: is
1: niet
0: de armoede, en daar ben ik ook mee bezig.
1: Okay, maar de stelling was van, ik hoop dat je die 5 euro nooit nodig hebt, want dan kom je geen daklozen tegen. Dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn, hè?
0: Nee, precies. Ja, nee, maar ze binnen hier wel.
1: Ja, ja.
0: En als je zucht, hoe vreselijk. En was wat ik ook vind. En ja, ik zei, hoeveel mensen geld verdienen aan armoede.
1: Mm-hmm.
0: En daar ben ik vreselijk. Dat is verschrikkelijk.
1: Ja.
0: En je kunt ze op allerlei manieren helpen. Dus ik ben ook wel in actie. Armoede de stad toe, dat heb ik ook. En dan heb ik ook die studenten toegesproken. Ik zeg, jullie moeten zeggen dat er geen armoede meer is. Ook onder studenten. Dat was ook een wichtje, die kon nooit naar een feest. Ja, dat was iets in een andere provincie. Ik zei, waarom zeggen jullie dit nooit met mekaar dat ze wel met kinderen? Ze moeten meer met mekaar proberen.
1: Ja, precies.
0: Dus ik,
1: en voor elkaar opkomen.
0: Ja, dus ja. Ik moet nou vandoor nog regelen dat er nog een gezin weer eten krijgt. Dat moet ik nooit vergeten, moet ik opschrijven. Want dat is mijn leeftijd, hè?
1: Ja, want jij bent?
0: Zal ik het zeggen?
1: Mag.
0: Ik was 16 september 85.
1: Zo. Dat is een respectabele leeftijd, toch?
0: Ik ben nog meer.
1: Maar nog wel springlevend en kwiek.
0: Ik heb ook wel reclame insproken. Ik ben ambassadeur van Dierenlot. En toen moesten we reclame inspreken in Amsterdam. Voor Dierenlot. En toen zeiden ze, ach, dat alle mens. Dus ze hadden er 3 uur voor uitgetrokken. Dus toen ben ik met mijn vriendin. Die had ik zo bij aan. En ik zo, zo even binnenkomen. Zo komen die alle mensen. Mag ik hier wat doen? En we stonden in 20 minuten weer boem.
1: Ja, zo snel kan het dan.
0: Ja.
1: Nou, je krijgt de gelegenheid om jouw volgende nummer aan te komen. Leni.
0: Wel binnen de din is dat, oh, dat is de Askebraers.
1: We doen eerst Edelstaal.
0: Nee, dat mag nooit.
1: Oh,
0: Edelstaal heb ik oorspronkelijk die kwam als leerste.
1: Die gaat als laatst. Prima, helemaal goed. De Askebraers.
0: Vreselijk meer ben ik, hè?
1: Ja, ja. Geeft helemaal niks, hoor.
0: Nou,
1: jij
0: de Askebraers, zeg ik altijd.
1: En wat zingen die?
0: Nergens beter als toes. Nou, Wassel, dit is de Askebraers. Hij is overleden al. En die andere die zingt nog. En het waren zo'n speciale club is dat. Ook Oetstadskanool en zo. Dat heb ik zei tegen jullie, ik wil wel met jullie midzingen. Nou, dat zagen ze nooit. Ik wil wel met hun midden in de Askeebruiers. Maar dat is nooit gebeurd. Okay. We hebben altijd nog wel contact.
1: En wat gaan ze zingen?
0: Nergens beter als Toes.
1: Oké. Okay.
0: En ik kist op middag. Het is nergens beter als Toes.
2: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.

0: zeggen.
1: Ja, dat is beter. Dat is tof.
2: Je hebt mooie nummers uitgekozen.
1: Ja, dat
2: is echt. We gaan nog naar het staartje van de uitzending, ja. Leni. Dus we hebben nog maar een paar minuutjes.
1: Ja, er was nog even wat over de Stolperstein.
2: We gaan even praten over heel iets anders. Over de Stolperstein of Struikelstein, of noem jij ze?
1: Ja, struikelstenen in Nederlands. Maar Stolperstein is in Duits. Is het dus een Duitser bedacht.
2: Omdat wat zijn nou die stenen? Wat is dat?
1: Dat binnen steen. Dan komt op te staan voor het huis wat hij leert, worden mensen uitgehold binnen. En die ben naar Duitsland gewoond en door vermoord.
2: Oh ja, in de Tweede Wereldoorlog?
1: Ja, in de Tweede Wereldoorlog. Al die vermoord binnen, de Joden. Voor dat huis komt in een steen te liggen met de herinnering van die mensen erop.
2: Oh, met de namen erop?
1: Met de naam erop, maar de toestemming moet geven de gemeente en ook de mensen die nou in dat huis wonen. Ja. Dus, en ik was hier natuurlijk altijd bij de communisten. Want die waren altijd bij mij, bij Prins Bernhard. Er was alle communistische spul, alle kinderen in zeehonden pakken. Dus toen heb ik gezegd tegen Dirk Mulder van Westerbork. Dirk, waarom allemaal jeun? Ik ben ook toch een communist. Ja, zei hij, natuurlijk. Ik zeg, ik bestel direct aan. En toen was de eerste voor Luppo Stek. En dat was de pa van Koert Stek en Tjaki. En dat kostte 125 gulden, geloof ik, of euro's. Dat wordt niet meer. En die moest thuis zingen met me van de gemeente en van het huis. Waar het uitvoerd was, Noord-Duitsland, hè, te vermoorden. En we hebben de eerste doorheen geleerd, zonder vergunning van de gemeente. Die mensen die er woonden, die wilden eigenlijk veel verder bij zich in toen hebben. Dus dat was goud. En toen kwam de volgende communist langs. En die zei tegen mij, nou heb ik nog 10 nodig. Dus dan moest ik zeggen dat ik nog 10 keer 125 euro of zo kreeg, of gulden. En toen heb ik al mijn kapitalistische vrienden heb ik gevraagd. En toen heeft de gemeente me er toch een optocht van mocht om al die steunen te leggen. Dat waren de eerste struikelsteunen voor communisten. En dat vind ik zo geweldig. Ik vond dat nooit eerlijk. Want de communisten ben als eerste oppakt. En toen zei er ook al een vergodering. Ja, maar de gereformeerden ben ook niet oppakt. Ik zei, ja, maar dat was iets anders als de communisten was een groep. En die hebben ze pakt. Net als de Joden en ook als de Roma.
2: De Roma en ja. Sinti.
1: Ja, die hebben ze ook pakt. En de communisten. Ik zeg in domme zoek voorkomen. En dat is goudkeurd.
2: Okay. En hoeveel Stolpersteinen liggen er? Nou, dus weet je dat voor de communisten?
1: Ja, 12, 13. Maar die liggen allemaal dus in Beerta, allemaal in dat gebied.
2: Ja, ja. Drieborg.
1: Ja, door links allemaal. Daar ben je in optocht langs geweest.
2: Ah, ja.
1: En op alle plekken wordt dus een communist uitzien hoe zold is en vervoerd naar Duitsland en door vermoord is, door is een steen gekomen.
2: Okay. En die stenen die liggen er nog steeds.
1: Ja, natuurlijk.
2: Dus als mensen een steen zien met een soort koperachtige bovenkant met een naam.
1: Koper. Ja, dat klopt, is dus een communist.
2: Dat zijn de uitingen van de stolpers.
1: Ja, en dat is dat elke keer zich weer herinnert, dan ben ze weggekomen. Maar nou het over communisme gaat, ben mensen allemaal wat banger worden. Wie ben zeker uitproord.
2: Ja, de tijd is op een, helaas.
1: Ik wilde net nog een rol over vertellen.
2: Ik kan wel een uur naar jou luisteren, maar dat gaan we niet doen. We gaan afscheid nemen en we gaan jou heel hartelijk bedanken dat je hier wilde komen. Dank je wel. We gaan Ronnie, onze technicus, bedanken. Dankjewel, Ronnie.
1: Ik ken hem al
2: en luisteraars. En luisteraars, ook een dankjewel voor het luisteren deze keer. En volgende keer is er weer een nieuwe Focus. Volgende week. Leni, we gaan luisteren naar jouw allerlaatste muzieknummer. Ja. Dat kan niet anders zijn als...
1: Nou, dat is Ede Stol. Want mijn opa en opoe, die woonden in Wijvert. En die waren de beide... Waar hij over zingt. Ede Stol, die zong wat wie vuilde. Wie kon dat nooit uitbrengen wat dat is. Maar hij zong het verhaal van mijn opa en opoe. Die dus in Wijvert woonde. En die dat met mocht hebben wat hij zingt.
2: Oké, en welk nummer wordt het?
1: Dat is het net nog nooit zo donker geweest. Het is precies hetzelfde verhaal waar hij over zingt. Dat met mijn opa en opoe. En dat was uit 1896 of zo. Hè?
2: Tijd geleden, hè?
1: Ja, maar ik ben al nul al meer.
2: Oké, jij zegt het, maar je bent springlevend. We gaan luisteren naar Ede Stol. Het werd het nog nooit zo donker geweest.

0: Het is nu 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Er zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Het was onderdeel van een podium. De dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

0: Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
1: En die zegt weer een hele goede dag tegen jullie muziekliefhebbers. Hartelijk welkom bij het uurtje Muziekarchief. En wat hebben we deze keer dan weer in de uitzending? Nou, lekkere gouden ouwe zou ik dan kort kunnen zeggen, maar het gaat toch wel een beetje meer specificeren. De jaren 75 en 76 komen aan bod. En heb ik het over Orleans. Ik heb het over Paul Simon. Ik heb het over Steely Dan, over Thin Lizzy, over Limousine. En natuurlijk straks ook Dolly Parton die voorbij komt. Natuurlijk hebben we ook weer die vaste rubrieken, de geschiedenis van de alarmschijf. De muzikale tv-tip deze keer allebei in het midden van het programma. En natuurlijk straks de cover I Don't Want to Talk About It is daar de titel van, maar daarover straks veel meer. Het advies, zoals elke week, is weer: blijf lekker luisteren, blijf lekker meegenieten van die heerlijke gouden ouwe. En we beginnen vandaag dus met Dolly Parton. Afgelopen dinsdag 25 augustus overleed deze countryster in een ziekenhuis in Nashville, Tennessee. En haar heengaan, haar carrière en enorme betekenis in de muziek en daarbuiten is op vele plaatsen besproken en herdacht. En wij willen haar eer in de muziekarchief toch ook nog even herdenken. Niet al de dingen nog een keer weer allemaal bij langs gaan, maar we maken wel een nummer uitgekozen van haar natuurlijk om maar een beetje te eren. En dat was natuurlijk een lastige keuze, want er zijn een paar honderden tracks die wij zou kunnen kiezen. Een enorm oeuvre heeft ze achtergelaten. Wij kozen voor de single The Seeker, afkomstig van haar album Dolly The Seeker and We Used To uit 1975. Dat was haar 16e soloalbum, nog geproduceerd door Paul Tobaganer en natuurlijk geschreven door Dolly zelf. En volgens haar was het nummer haar Talk With God. En later nam ze het opnieuw op voor haar album Something Special in 1995. En ook werd het nummer nog gecoverd door Merle Haggard en de Engelse groep The New Seekers. En Nelly Furtado coverde het nummer in 2011 ook nog eens een keer voor de film The Year Dolly Parton Was My Mom.
2: I am a seeker.

0: Seeker.
1: Op een top, Dolly Parton, zo eerden wij haar met haar eigen nummer The Seeker. Een van die vele mooie nummers die ze ons nagelaten heeft. We gaan verder met de groep Orleans. En die werd in januari 1972 opgericht in Woodstock door sessiegitarist en componist John Hall, gitarist Larry Hoppen, drummer Wells Kelly en toetsenist Jerry Marotta. En een jaartje later komt ook broer Lance Hoppen als bassist bij de band. Ze tekenen eerst een contract bij ABC Records en brengen daar hun debuutalbum Orleans uit. En nadat ABC ze in 1975 de deur wijst en ze dragen er geen brood meer in, tekenen ze toch een nieuw contract en dat doen ze bij Asylum Records. En vervolgens hebben ze in dat jaar in Amerika single hits met Still the One en Dance With Me. En die beide nummers kwamen hier in Nederland niet verder dan de tipparade. Maar je weet zo langzamerhand als vaste luisteraar van Muziekarchief dat wij die nummers dan juist weer een keertje wel draaien. Zoals deze dus, Dance With Me.

mij betreft een van die ondergewaardeerde bandjes. Orleans and Dance With Me was dat. In de zomer van 1977 had Rod Stewart zijn vierde top 10 hit hier in Nederland met het nummer I Don't Want To Talk About It. Hij nam het nummer al op in 1975 voor zijn album Atlantic Crossing. En dat gebeurde allemaal in de legendarische Muscle Shoals Sound Studios in Sheffield, Alabama. Voor dat album Atlantic Crossing dus. In Engeland was het de nummer 1 hit samen met de andere A-kant. The First Cut Is The Deepest, een cover van het origineel uit 67 van P.P. Arnold. I Don't Want To Talk About It werd geschreven door zanger en gitarist Danny Whitten. En hij was gitarist van de band Crazy Horse, vooral bekend van hun werk met Neil Young natuurlijk. In 1971 brachten zij hun debuutalbum uit, als bandje dus, en niet samen met Neil Young, als even een goede duidelijkheid, als bandje dus Crazy Horse. Maar daarop dus het origineel van I Don't Want To Talk About It. Die Danny Whitten die overleed al in 72, een jaartje later, aan de combinatie van het medicijn diazepam en alcohol. En andere bandleden van Crazy Horse waren bij de opname van dit nummer gitarist Niels Lofgren, en natuurlijk later ook bekend van Bruce Springsteen. Slidegitarist Ry Cooder, ook niet geheel onbekend, en bassist Billy Talbot. En zij zijn straks allemaal te horen op het origineel van Crazy Horse, maar we gaan eerst luisteren natuurlijk naar die coverversie van Rod Stewart. I Don't Want To Talk About It.

0: don't want to talk about it. En dat is dan bijzonder dat het daar bijna 10 minuten lang over gaat, dat geheel. De originele versie hoorde was later van de band Crazy Horse uit 71 voorafgegaan door de hit uit 77, maar al opgenomen in 75 van Rod Stewart van hetzelfde nummer I Don't Want to Talk About It. Tot zover de cover voor vandaag.
1: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
0: En die neem je mee terug naar 1967. Dan ontmoeten Julie Bunnell, Jerry Beckley en Dan Peek elkaar op een school in Engeland. Alle drie zijn zij zoons van daar gelegen de Amerikaanse militairen. En na hun schooltijd beginnen ze een folk-rockgroep en die noemen ze dan, heel toepasselijk met hun achtergrond bekeken natuurlijk, America. Ze krijgen een platencontract en hebben direct een grote hit met The Horse With No Name. In Amerika scoren ze naast de single ook met hun debuutalbum. Beide bereiken daar de eerste plaats. Vooral in Amerika blijft America succesvol met de single hits als I Need You, Ventura Highway, Tin Man en Lonely People. In 1975 hebben ze opnieuw een nummer 1 hit in Amerika met het nummer Sister Golden Hair. En die kwam hier in Nederland niet verder dan de tipparade.

Mooi aan het einde. 1, 2, 3, 4. Oftewel, hij is afgelopen. We tellen hem ook even af aan het eind. In plaats van alleen maar aftellen aan het begin. We gaan naar Paul Simon. Die brengt eind 1975 een nieuw album uit. Still Crazy After All These Years. En dat werd opgenomen met de top studiomuzikanten van dat moment. In de meeste teksten verwijst Paul Simon naar zijn toen net stuk gelopen huwelijk met zijn eerste vrouw Peggy Harper. En als voorloper van deze LP verscheen in oktober van 1975 al de single Gone At Last. Een duet tussen Paul Simon en Phoebe Snow. Een Amerikaanse singer-songwriter, vooral bekend van haar single-hitje Poetry Man. En op Gone At Last worden Paul Simon en Phoebe Snow ook nog eens een keer bijgestaan door de Jesse Dixon Singers. En wij gaan dat nu eens even beluisteren, dat Gone At Last.

0: onzichtbare stem, hè, die Bibi Snow nog even op het eind. Ze is al jaren niet meer onder ons. April 2011 overleed zij al. Een track dus af van het album Still Crazy After All These Years. En dat brengt ons bij de muzikale tv-tips voor deze week. En het is toch weer een redelijk lijstje geworden. Natuurlijk gaan we vanavond naar BBC 2. Om 8:30 gaan we naar de BBC Proms. Met alleen muziek uit James Bond films, gespeeld door het BBC Concert Orchestra. En dan begint natuurlijk op NPO 1, 8:20, de nieuwe versie van De Beste Zangers. Met Yves Berendsen, Faye Klaassen, Busy, Jean-Guy McCroy en de broers Wouters van Clouseau. Gaan we terug naar BBC 2, 10:00, Wham, 10 Days in China. Terugblik op een historische tournee in 1985 door China. Op NPO 3 om 11:15, NPO Doc, David Bowie, The Final Act, is al natuurlijk al een aantal keer uitgezonden. Maar mocht je het gemist hebben, documentaire over zijn comeback en zijn laatste creatieve jaren met uiteindelijk het album Black Star natuurlijk. We gaan weer terug naar BBC 2 en dan hebben we het over 5 minuten voor 11:30. Wham at the BBC, dat zijn opnames uit de archieven van George Michael, Andrew Ritchie en natuurlijk ook de zangeressen Pepsi en Shirley. Dan NDR om diezelfde tijd, 5 minuten voor 11:30. Je moet even een keuze maken. Schlager die ze kennen zullen. Daar hebben ze vele afleveringen van. Deze keer met Helene Fischer tot Eric Sylvester van Rex Gildo en Vanessa May tot Wolfgang Petri. En dan hebben we er nog eentje vanavond, maar dit is eigenlijk meer vannacht. 5 minuten over 11:30 op BBC 2. Top of the Pops 1985. Big hits met Wham, The Smith, Kate Bush, Aha, Eurythmics, The Cure, Dead or Alive, Bonnie Tyler, Tears for Fears, Sister Sledge en Jennifer Rush. Dan gaan we door naar de zondag. Dan hebben we er maar eentje. 8:50 op NPO 1. Musical Awards, de kick-off. De opening in 2026 met optredens uit de musicals van dit is de theaterseizoen. Dinsdagavond op VRT 1 om 11:50. Night of the Proms. Optredens vanuit het AFAS Dome in Antwerpen met Anouk, Sister Sledge, Natalia en Josh Stone. En dat allemaal samen met het Antwerp Philharmonic Orchestra. Woensdagavond, NPO 3, 8:20, muziekfeest van het jaar 2025. Dat is natuurlijk een herhaling, allemaal dingen weer bij elkaar gezocht. Jan Smit, Gerard Joling, Mark Hoogkamer, Tino Martin, Emma Hesters, Samuel Welten, de 3J's, Samantha Steenwijk en Amar komen onder andere voorbij. En dan zijn we alweer aangekomen bij de vrijdagavond, 9:45 op Arte. Celine Dion, Aufstieg einer Diva. Documentaire over haar carrière, van haar deelname aan het Eurovisie Songfestival ooit tot de grote successen. En dan op NPO 3, gisteravond was de eerste aflevering om 10:30, 90s Dance. En deze keer gaat de documentaire over de band 24/7. En dan heb ik er nog eentje. Arte, 11:55 vrijdagavond. Ray and Guest live. Optredens en opnames van het optreden van de zangeres Ray tijdens het jarige Montreux Jazz Festival dit jaar. En daar ontvingen ze onder andere als gasten Mark Ronson en Alicia Keys. Tot zover onze suggesties wat muzikaal tv-kijken betreft voor de komende week. Dus dit waren de tv-tips.
1: Dit is Groningen 1.
2: Veronica's alarmschijf.
3: De geschiedenis van...
0: En daar zitten we deze keer mooi mee op datum, want we hebben gekozen voor de alarmschijf die gekozen werd op 28 augustus 1976. En dan heb ik het over Long May You Run van de Stills Young Band. Een samenwerking tussen Stephen Stills en Neil Young. In de zomer van 1976 nemen ze het gelijknamige album Long May You Run op. En in de begeleidingsband spelen onder andere percussionist Joe Lala, bassist George Perry, toetsenist Jerry Arroyo en drummer Joe Vital. En tijdens de aansluitende tour stuurt in juli Neil Young een telegram waarin hij meedeelt dat hij direct met de tour gaat stoppen, waardoor Stephen Stills genoodzaakt is om de verdere optredens tot oktober alleen maar af te moeten maken. Toen werden dus gewoon de Stills Band. Dan is deze alarmschijf weet uiteindelijk dankzij die extra aandacht de 17e plaats in de top 40 te bereiken.
2: Veronica's alarmschijf.
3: De geschiedenis van...
4: Alarm!

Tot zover de alarmschijven van 28 augustus 1976. The Steel's Young Band met Long May You Run. Walter Becker en Donald Fagen, dat zijn de belangrijke leden van de groep Steely Dan. Ze begonnen ooit als bandleden van de groep Jay and the Americans, maar ze hadden echt een enorme hekel aan toeren en ook hitparadenoteringen zeiden helemaal niets. Daarom werd Steely Dan vooral een albumband. En door dat succes daarvan gingen ze ook steeds verder in het uitwerken van hun eigenzinnige ideeën. Maanden zaten ze in de studio, diverse takes werden opgenomen. Maar dat heeft allemaal wel hele schitterende nummers opgeleverd. Zoals Do It Again, FM No Static At All, Dirty Work, Babylon Sister, Deacon Blue, Ricky Don't Lose That Number en Haitian Divorce. En die laatste komt uit 1976. Tenminste, toen werd die opgenomen. In 1977 kwam het uit als single, maar kwam hier natuurlijk weer eens niet verder dan de tipparade. En dat kan zo gek zijn. Want in Engeland was het juist hun allergrootste hit. Dit nummer, Haitian Divorce.

0: luistert naar Muziekarchief.
1: Jazeker, en dat doe je nog een hele uurtje verder. Steely Dan was dat met The Haitian Divorce. En dat brengt ons bij de single Don't Let Love Bring You Down van de Rotterdamse groep Limousine. Die stond destijds 6 weken genoteerd en bereikte de 11e plaats in de top 40. En die groep die kwam voort uit de band Heart. En daarvan was de frontvrouw niemand minder dan Patricia Pai. En op het moment dat zij verder ging als solozangeres, gingen de andere leden verder als Limousine. Vanaf 75 hadden ze hits met 75, Daddy Grandpa, Goodbye and Thank You. En dit dus Don't Let Love Bring You Down. Bandleden waren op dat moment toetsenist en zanger Okkie Huisden, drummer Ton Op het Hof, toetsenist Paul Vink en gitarist Marcel. En de groep werd een beetje geïnspireerd door zeg maar Tennessee, maar ook de Beatles en ook Stevie Wonder. Ze hielden het vol tot 1978 en toen viel de band uit elkaar en bleef dus onder andere deze single Don't Let Love Bring You Down over.

Toch een bijzonder einde zo aan die plaat. Een limousine and don't let love bring you down. 1976. En in datzelfde jaar verscheen van de Iers-Engelse band, en wij zo'n hoofdzakelijk Ierse band, Thin Lizzy. Met als grote man natuurlijk Finn Lynott als bassist en leider van de band. Het album Jailbreak. En dat is een legendarisch album van deze band. En een van de singles die daar als eerste vanaf kwam, is de nummer The Boys Are Back in Town. Ook een compositie van Phil Lynott. En dat werd destijds ook door de Rolling Stone, het bekende gezaghebbende muziektijdschrift uit Amerika, geplaatst in 2021 bij de 500 Greatest Songs of All Time. Daar maakten ze een hele lijst van en daar staat dus dit The Boys Are Back in Town gewoon in vermeld. En waar werd het nou opgenomen? Het werd in de bekende Rampart Studio in Londen opgenomen. En de producer was John Alcock en het is een van die bekende nummers van Thin Lizzy. Het werd in 1991 ook nog eens een keertje weer opnieuw uitgebracht en scoorde toen opnieuw een hit in Engeland. Dit nummer natuurlijk. Hier is The Boys Are Back in Town van Thin Lizzy.

In Lizzy. And the boys are back in town uit 1976. En een van de succesvolste albums uit 1976 was A Fly Like an Eagle van de Steve Miller Band. En er werden miljoenen van verkocht over de hele wereld. Hier in Nederland stonden bijvoorbeeld 26 weken genoteerd in de albumlijsten. En dat was op dat moment eigenlijk alweer 2,5 jaar geleden dat de Steve Miller Band een album had uitgebracht. Dus iedereen was er ook blij mee. En eigenlijk bestond die band op dat moment eigenlijk, was het gewoon een trio. Bestond uit Lonnie Turner, Gary Malibur en natuurlijk Steve Miller. En na Take the Money and Run and Fly Like an Eagle was Rock With Me de derde hitsingle van het album. Bereikte uiteindelijk de 21ste plaats in onze vaderlandse top 40. Natuurlijk werd het geschreven door Steve Miller, maar het werd ook door hem geproduceerd. En dan is altijd de vraag van, hoe kom je dan op om zo'n nummer te schrijven? Nou, dat staat in de annalen vermeld. Hij werd geïnspireerd door het nummer All Right Now van The Free. En hij bedacht, ik moet een festivalnummer hebben. En om dat te kunnen gebruiken tijdens zijn tournee, waar zij in het voorprogramma van niemand minder dan de band Pink Floyd stonden. En later zou Rock and Me ook nog gebruikt worden in de videogames Rock Band 2, Tap Tap Revenge en Grand Theft Auto 5. En 6 is net uitgekomen, zeggen we, daar gaan we voorbij. We sluiten de muziek hier af. Bedankt Jacques Pijper voor de techniek. Hier is de Steve Miller Band en

0: Het is nu 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. En daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl
3: Hi, I'm Max Connolly, and this is Stew Time with the best in Americana, roots, and country music.

0: Het is zaterdag 29 augustus en zaterdag op de kalender en 12 uur op de klok betekent bij Groningen 1 de streekomroep van Oost-Groningen tijd voor de muzikale lunch. Tot 2 uur kun je genieten van Americana, roots en country muziek in het programma Stew Time. Vandaag gingen we aflevering 502 van start met Rocket. Een rockabilly oudje door het Starday label in 1956 uitgebracht. Het lied werd geschreven en van muziek voorzien door George Jones en ook door hem opgenomen. Hij deed dat overigens niet onder zijn eigen naam, maar noemde zich in de rock'n'roll scene Thumper Jones. Voor zijn country fans bleef hij wel gewoon George. Kwam de single Rocket in 1956 uit. Het is ook te vinden op Grand Ole Opry's New Star Album. Het is het debuutalbum van George Jones, uitgebracht in november 1956, ook bij het Starday label. Het album, geproduceerd door Jones' manager Pappy Daly, werd opgenomen tijdens sessies in 1954, 55 en 56. En het is tevens het eerste album dat op het Starday label, dat toen 4 jaar bestond, werd uitgebracht. Overigens hoorde je bij ons aan het begin van Stew Time 502 de single uitvoering. Zo, dan ben je denk ik redelijk op de hoogte van wat ik je over dit nummer wilde vertellen. En wil je meer weten, dan weet je wat je moet doen. Wat zit er vandaag nog meer in ons wekelijks stoofpotje? We hebben de gebruikelijke rubrieken met uiteraard andere ingrediënten. Dus vaste luisteraars weten dat je een track, en niet 1, maar 4 in totaal, van ons album van de week gaat horen. We hebben een twin song en we staan met onze rubriek Evergreen Time stil bij het overlijden van country-icoon Dolly Parton. En, niet onbelangrijk, er is ook een nieuw werk van Buddy Miller en Donna Hughes. De volgende EP, Delta Home, moet nog officieel uitkomen. Het zal begin oktober worden uitgebracht op het Southern Halo, het eigen label van de groep American Blonde. Mississippi Moonshine en nu dus de single Delta Home kondigen het aanstaande uitbrengen van de EP aan, maken de weg vrij.
1: Hey y'all, we're American Blonde and here's our new single.

De laatste minuten waren voor oud-Rotterdammer Mark Blomstiel. Hij maakte jaren geleden de oversteek naar Amerika voor zijn country-droom. Inmiddels heeft hij aardig wat vaste grond onder de voeten en komt regelmatig met een nieuwe single. En je hoorde zijn laatste in eigen beheer uitgebrachte Barely Made It Home. Ja, twee liedjes met home als thema. En daarmee spreken de wens uit dat je de komende twee uur weer helemaal thuis voelt bij dit lunchprogramma. Elke zaterdag tussen 12 en 2 te beluisteren bij Groningen 1. En dat brengt ons bij ons album van de week. En vandaag richten we in deze rubriek de spotlight op het album Flowers from the Graveyard van Michael McDermott. Amerikaans singer-songwriter die werd geboren op 24 augustus 1968. Afgelopen week mocht hij dus 58 kaarsjes uit blazen. Begon allemaal met optredens begin jaren 90 in koffiehuizen in Chicago en in 1991 een contract bij het Giant Record label. Tot zijn fans behoort onder andere schrijver Stephen King. Hij schreef de hoestekst voor McDermott's titeloos EMI-album uit 1996 en speelde zelfs mee als gastgitarist. Nu is er Flowers from the Graveyard, de opvolger van het eerder dit jaar uitgebrachte album Lost City Seattle. De 11 liedjes op het album, allemaal uit de pen van McDermott, behandelen zowel persoonlijke als sociale en politieke thema's. Mooi voorbeeld van dit laatste vind je in het lied The Future, met versregels als: hier buigen we voor geen enkele koning, zeker niet voor een clown uit Queens. En wie daarmee wordt bedoeld, laat zich raden, zeker wanneer je het nieuws de laatste tijd hebt gevolgd. Zijn muziek laat zich labelen als folkrock met wortels diep in de rock'n'roll. Af en toe een Ierse twist en een jazzy drumpartij. En hoe dat klinkt, dat wil ik je nu laten horen. Straks het lied Johnny Sparrow and the Sunset Girl. En dat is een verhaal over liefde en verlies dat zich afspeelt in New York City. Maar we gaan beginnen met het openingslied van het album. Hier is The Best We Get, Michael McDermott.

van ons album van de week, Flowers from the Graveyard van Michael McDermott, hoorde je de laatste minuten uit je speakers komen. En daarmee zijn wij aangekomen bij nieuw werk van Buddy Miller. Titel heeft het nieuwe schijfje met daarop eigen songs van Buddy niet. Het is zijn eerste soloalbum sinds 15 jaar uitgebracht door het New West label. En muzikanten die meespelen zijn Fred Eltringham, drum en percussie, Victor Kraus op de bas, Tim Lauer voor de keyboard, Steve Fischel speelt pedal steel en Fats Kaplan bespeelt de viool. En dan komen ook regelmatig de McGrary Sisters voorbij voor de vocals. En is er ook nog, of zijn er nog een aantal gastmuzikanten, waaronder Dan Penn. Hier is Buddy Miller en zijn heerlijke As Long As I Have You.

vrolijk zomers bluegrass liedje werd onlangs geschreven en uitgebracht door Donna Hughes. Lekker de natuur in, wandelend of op de rug van een paard, zoals Donna in de videoclip laat zien. Je hoorde Give Me a Thrill. En dan zijn we aangekomen volgens de dienstregeling, oftewel onze eigen lijst, bij de Twin Song. Deze week weer aangeleverd door Pieter Groenhagen. En eenijig. En wat het nog meer bijzonder maakt is dat het wordt uitgevoerd door vader en zijn oudste dochter. Het draait allemaal om een gitaar en wel een Tennessee Flat Top Box. Cash schreef dit lied over een akoestische gitaar met stalen snaren in 1961 en nam het vervolgens ook op. Het bereikte plek nummer 11 in de Billboard Country Single Chart en nummer 84, oftewel plek nummer 84 in de pop. Zijn dochter, zijn oudste dochter, Roseanne Cash, nam het in 1987 op en dat zou een beroemde coverversie worden voor haar album King's Record Shop. Haar versie werd in februari 1988 een nummer 1 hit in de Billboard Country hitlijst met een akoestische gitaarsolo. Ja, akoestische gitaarsolo van Randy Scruggs. Hier zijn vader en dochter Cash met hun uitvoeringen van die mooie gitaar, die Tennessee Flat Top Box.

En tot zover de ode aan een speciale gitaar. Akoestisch met stalen snaren. De Tennessee Flat Top Box. Uitgevoerd door Johnny Cash. En aansluitend zijn oudste dochter Roseanne. En daarmee zijn we aangekomen bij onze Evergreen rubriek. Waarvan ik bij het begin van het programma zei dat we die in het teken stellen van Dolly Parton. Geboren als Dolly Rebecca Parton in Tennessee, 19 januari 1946. Is op 25 augustus na een kort ziekbed in Nashville, Tennessee overleden. Ze was een Amerikaanse countryzangeres, tekstdichter, singer-songwriter, actrice, zakenvrouw, filantroop. En zo zouden we de lijst nog langer kunnen maken. Met bekendste hits als You Are, Jolene, 9 to 5, Coat of Many Colors, and I Will Always Love You. Dolly Parton groeide.

Wagoner, die haar vroeg om bij hem in de Porter Wagoner Show te komen. Hier bleef ze 7 jaar en in 1974 vertrok ze om zich volledig op haar solo-carrière te richten. Over haar vertrek uit de show schreef ze toen I Will Always Love You, dat een van haar grootste hits werd en later nog zou worden gecoverd door Whitney Houston. En dat kwam dan weer terecht in de film Bodyguard. Parton overleed, zoals gezegd, 25 augustus 2026... op 80-jarige leeftijd in Nashville aan de gevolgen van kanker, nadat ze in maart vorig jaar afscheid had moeten nemen van haar man Carl Dean, die ze tot aan zijn dood heeft verzorgd. Wij draaien achtereenvolgens I Will Always Love You, Jolene en haar 9 to 5.

Op het aanstaande Take Root Festival op 7 november in Groningen, wederom gehouden in de Oosterpoort, staat op het affiche ook de naam van Joby Ritchiel, afkomstig uit Colorado. En ik denk, weet het wel bijna zeker, dat ze ook dan haar nieuwe album Face the Feeling wel mee heeft. En van dat album hoor je nu The Rich.

Joby Riccio met het verhaal van The Ridge van haar nieuwe album Face the Feeling. En aangezien we niet al het nieuwe werk kunnen draaien, doen we nog even een greep in de CD-releases. 8 augustus jongstleden kwam op het Momoyo Record Label het album waar blues en bluegrass elkaar ontmoeten uit. Bluesgrass van Arlen Roth. 86 Gumption van The Rosalind verscheen op het RPH record label. En dan hebben we het over folk, country en rock. Margaret Glaspie, zij kwam met haar folkalbum I Am Both. En Silverada, voorheen de band Mike and the Moonpies geheten, kwamen met Living Proof. En dan hebben we het over een country rock album. En ik wil afsluiten met The Sons of Rainier, een cowboy folkband uit Seattle. Zij kwamen op 2 augustus met hun album Nothing But Time. En dat brengt ons bij de laatste van het eerste uur. En die sluiten we af met de groep The New Earth Warmers. Een Amerikanen band uit de San Francisco Bay Area. Hun vierde album, Cure for Late Bloomers, verschijnt op 25 september aanstaande. Jawel, op het Windfall label. Dit is het lied Love. Ja, ik hoop dat we straks nog meer te lachen hebben. Graag tot straks voor deel 2 van je muzikale lunch hier op Groningen 1.

0: Het is nu 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl.
3: I'm Max Connolly, and this is Stew Time with the best in Americana, roots, and country music.

0: lot of love to you. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. That you mind. That you got that twin on my thumb. Real nice. That's a bloody show is fun. Come on, baby. Drive crazy. This is great, balls of fire.
1: Welkom terug bij Stewtime. Ging het deel 2 van start met een rockabilly oudje uit 1957. Je hoorde, en ik denk bij een ieder wel bekend, Jerry Lee Lewis. Op 8 oktober 1957 nam hij zijn Great Balls of Fire op in de Sun Studio in Memphis, Tennessee. De studio die zich afficheerde met Where Rock and Roll Was Born. En ik voeg daaraan toe, and came to bloom. Ja, zeker is ook dat het Jerry Lee Lewis geen windeieren heeft gelegd, de opnames al daar. Zijn Great Balls of Fire bereikte nummer 2 in de US Billboard Pop Charts en een nummer 1 werd het in de UK. En wereldwijd gingen er miljoenen van over de bekende toonbank van het lied dat werd geschreven door Otis Blackwell en Jack Hammer. Verder in deel 2 straks nog 2 songs van ons album van de week. Ik heb nog een tweede twin song en vergeten met 2 liedjes ons eerbetoon aan de Nederlandse country ook niet. En in onze rubriek On the Road To gaan we straks naar Seminole, Milwaukee en Hayes. Nu eerst door met een homegrown moment. We gaan ervoor naar Friesland. Het duo Freerk en Trintje Hospes. Artiestennaam Mr. and Mrs. Hun EP Joyride, waar momenteel de laatste hand aan wordt gelegd, staat gepland voor 2 oktober aanstaande. Call Me Tonight. Het lied werd alvast uitgebracht en kunnen we je nu laten horen. Hier zijn Mr. and Mrs. met hun, inderdaad, Call Me Tonight.
2: This is Stewtime with your host Martin Vanderlyn.

Ja, ja, er is de laatste minuten een hoop afgebeld. Het laatste telefoongesprek met als titel You Got To Call Me is de nieuwe single van Ollie Mac en zijn band High Rhythm. En het verscheen onlangs op het APM label. En volgens het dienstrooster is het nu tijd voor ons eerbetoon aan de Nederlandse countrymuziek. En we doen dat vandaag met een tweetal bands. We gaan straks afsluiten met de groep Outbound. En dit was een Nederlandse Close Harmony Country Group. Het album The Roots Run Deep, waar ik straks iets van wil laten horen, kwam uit in juni 1998 op het Nederlandse platenlabel Dureco. Countrymuzikant Wim Pols vormde deze groep samen met de drie zussen Thekla, Bea en Mirjam Pot. En zij kwamen destijds uit Apeldoorn. Je hoort straks het door Wim Pols geschreven Cajun Moon, dat als track nummer 5 op het album The Roots Run Deep staat. En dat nummer dan weer niet verwarren met The Cajun Moon, geschreven door J.J. Cale. Maar op het moment dat ik het zeg, geeft het mij wel weer een idee voor in de toekomst is een twin song nog de lucht in te sturen onder deze titel. Eerst ga je luisteren naar de groep Swamp, een Cajun en Zydeco groep die al sinds 1995 bestaat en oorspronkelijk werd opgericht in Groningen. Naam heeft opgebouwd in zowel binnen- als buitenland. En hun stijl laat zich omschrijven als een eigen mix van Cajun, Zydeco, Tex-Mex en blues. De groep heeft qua bezetting in de loop der jaren wel wat gewisseld. Leden zijn, dan wel waren, onder andere Marius Bos, accordeon en zang, Tjit de Knol, zang, gitaar en de rubboard en Lex Koopman. Ze hebben albums uit als Swamp en Bayou and Beyond. Hier zijn ze met hun Zydeco is back again.

afgelopen minuten waren we met een Zydeco en een Cajun song, met daarin centraal de accordeon, even in het zuiden van de Verenigde Staten. We blijven daar nog even voor onze één eigen twin song met als titel Southern Nights. Het is de titel van het uit 1977 stammende album van Clan Campbell, en het werd destijds door het Capitol label uitgebracht. Southern Nights werd oorspronkelijk geschreven en opgenomen door de Amerikaanse muzikant Alan Toussaint voor zijn gelijknamige album in 1975. Glen Campbell's versie bereikte de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100, de Hot Country Single Chart en de Hot Adult Contemporary Chart. De twinversie voor vandaag die komt van het album Country Never Dies. Nee, en dat is een waarheid als een koe. En daar zet ik graag mijn handtekening onder. Een album waarop diverse artiesten een ode brengen aan... Nou, straks doet Ashley Cook dat. Met haar uitvoering van Southern Nights.

Glenn Campbell en Ashley Cook. Zij vulden de laatste minuten onze rubriek The Twin Song met hun Southern Nights uitvoeringen. En daarmee zijn we aangekomen bij ons album van de week, waarin we de spotlight richten op Flowers from the Graveyard van Michael McDermott from Chicago. Het verscheen 21 augustus op het Pauper Sky label. En het is soms lastig om het pessimisme van de teksten een beetje te rijmen met de opgewekte sfeer van het album. En ik denk daarbij bijvoorbeeld aan liedjes als Old Feelings en The Struggle Makes You Stronger. Naast dat hij een solo-carrière heeft, is er ook werk met een band, een groep. Hij richtte namelijk in 2013 de groep The Westies op. En deze combinatie heeft tot nu toe 2 albums uitgebracht. Michael McDermott, inmiddels op weg naar 60 kaarsjes... ja, blijft vanuit zijn thuisstad Chicago mooie platen produceren. En de laatste daarvan is Flowers from the Graveyard, dat ik omschrijf als een folk-rock-album met diepe wortels in the rock'n'roll. Bevat 11 nummers, geschreven door hemzelf, en voor de muzikale begeleiding doet hij een beroep op zijn team ten tijde van de opnames van zijn dubbelalbum Lighthouse on the Shore en East Jesus, beide verschenen in 2022... en daaraan werkten toen onder andere mee zijn vrouw Heather Lynn Horton, Will Kimbrough en John Dedrick. In de titelsong Flowers from the Graveyard kijken we naar een situatie gezien door de ogen van 2 verschillende personen die het moeilijk hebben en van wie er 1 bloemen van een kerkhof meeneemt als cadeau voor een geliefde. Andere songs waar ik van heb genoten: For the Moments, Nobody en Always a Ways Away. Maar laten mijn highlights jou nou niet weerhouden om zelf de andere songs te ontdekken en te waarderen. Om het voorstellen af te ronden heb ik nog 2 nummers voor je. Straks het rustige lied Old Feelings, maar eerst luisteren naar een lied waarin een bepaald moment maar niet dichterbij wil komen. Always a Ways Away.

voorstellen van ons album van de week, Flowers from the Graveyard van Michael McDermott, is het tijd voor de rubriek On the Road to. En vandaag brengt hij ons naar Seminole, Milwaukee en Hayes. John Anderson is onze eerste reisleider van zijn album Greatest Hits. Hoor je straks het lied Seminole Wind. En daarna reizen we door naar Milwaukee met Wyatt Flores. Zijn Milwaukee song is te vinden op zijn album uit 2024 met als titel Half Life. En tenslotte met de groep 49 Winchester gaan we onderweg naar onze eindbestemming voor vandaag. De plaats Hayes. Ja, en dan kun je kiezen uit Hayes, Kansas, Montana en Texas. Wel, ik hou het gelet op het feit dat de groep uit Texas komt, dat we ook naar Hayes, Texas rijden. Goed, gelet daarop en daarbij wil ik nog zeggen, riemen vast, want de deuren zijn inmiddels dicht. Geniet van het landschap en de muziek in onze On the Road to.

En tot zover ons On The Road To moment, waarbij we afsluiten met 49 Winchester en een haze. En zei ik in de aankondiging, je kunt kiezen uit. Nou, blijkbaar heb ik bij de voorbereiding niet het hele lied afgeluisterd, of het is aan mijn aandacht ontsnapt. Want ze zeggen toch echt haze in Kansas. Ja. Wij waren vandaag weer bijna 2 uur in de lucht, on air. De volgende band, Down Pilot, gaat ook de lucht in op hun album Strange Horses. Hier is In The Air.

media. Soms hangt het in de lucht. Bijvoorbeeld het volgende bericht dat ik nog even wil meenemen. Morgen, zondagmiddag om 14:00... bij de Rietzong Kropswolde Midden Groningen kun je genieten van folkmuziek van de groep Rapalje, Flannery en Fling. Eloy Paperboy Reed zal ook optreden op het Take Root Festival 7 november aanstaande in Groningen. Van zijn album Getting There hoor je Every Once in a While als laatste voor vandaag. Namens de souschef zeg ik, heb een fijn weekend en een mooie week. En onze volgende date, die is op zaterdag 5 september om 12:00 hier op Groningen 1.

0: Het is nu 2:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones, en het is niet bekend of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1:00 de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de 4 zonder het zilver, en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de 4 zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Plaatwerk met Sybrande Siersema.

Vroeger is het nummer afkomstig uit het jaar 1982. Het stond op het album Thriller. En dat was in de tijd de derde single die werd getrackt van dit album. En dit was ook de eerste nummer 1 hit die van dat album afkomstig was. Je hoorde Michael Jackson en Beat It. En een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. En dat is de komende 2 uur het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauwhouden. En wat kun je allemaal verwachten in het eerste uurtje van Plaatwerk? Nou, we gaan straks een muziek draaien van onder andere Dave Berry, Bruce Springsteen. ABBA komt voorbij, Suzanne en Freek, Tears for Fears. Dan zie ik nog DJ Ötzi op mijn lijstje staan, even als Donna Summer. Nickelback, The Cats, The Bad Hadders gaan we draaien. Even als de Easy Beats en nog meer, dat allemaal in dit eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze week raad ik je aan, ga er even lekker voor zitten. Zet je een radiotikkeltje aan en geniet van die grote hits. En een leuke gauwouwe die we hier brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende artiest. Hij werd bekend als zanger van de band The Commodores. En later ging hij een solo carrière tegemoet. En dat niet zonder succes. Het volgende nummer is uit 1985 en is afkomstig uit de film White Knight uit datzelfde jaar. En hij kreeg onder andere een Academy Award voor de beste originele nummer. En het nummer staat op Dancing on the Ceiling, het album. Maar niet op de officiële soundtrack van White Knights. En dat had weer met allerlei rechten te maken van de verschillende platenmaatschappijen. Ja, het draait allemaal om de pingels natuurlijk. Ik heb het over Lionel Richie. Hier is hij met Say You, Say Me. Plaatwerk.

Dit is een nummer wat is geschreven door Ray Davies van de Kings. En ja, als je goed luistert, dan zit die stijl er ook wel een beetje in. Dave Berry hoor je, This Strange Effect. Daarvoor draaiden we Hoekel, hoop dat ik goed uitspreek. En Salto met Jamaican, oftewel Bam Bam. En daar weer voor Lionel Richie en Say You Say Me. Dit is een van de grootste hits van The Boss, oftewel Bruce Springsteen en Glory Day.

Ze waren een van de populaire bands uit de jaren 80. En dit is er eentje uit het eind van de 80 jaren. 1989 om precies te zijn. Dat is een nummer die een derde positie haalde in de Nederlandse top 40. Tears for Fears en Sowing the Seeds of Love. En ja, het is in de tijd zelfs nog alarmschijf geweest bij Radio Veronica. En ook in de jaren 90 bleven ze gewoon muziek maken. Iets minder succesvol dan in de 80 jaren eigenlijk. Tears for Fears dus. En Sowing the Seeds of Love. Daarvoor Suzanne en Freek met Weg van jou. ABBA draaiden we nog met Lay All Your Love on Me. En begonnen met Bruce Springsteen. En A Glory Days. En door in Plaatwerk nu met DJ Utzi. En Nick P. met Einstein.

In 2001 betekende dit nummer de grote doorbraak internationaal voor deze Canadese band genaamd Nickelback en How You Remind Me. Daarvoor Donna Summer en Hot Stuff. We begonnen met DJ Ötzi en Nick P. met Einstein, der deine Namen trägt. En we gaan door het plaatwerk nu met muziek uit Volendam van The Cats. En

Het is een Australische band met daarin ook twee Nederlanders, een Schot en ook gewoon een Engelsman in de tijd. En dit was een grootste hit wel in 1966. The Easy Beats en Friday on My Mind. Daarvoor draaiden we Beth Harders en de Nozems met Het Beloofde Land. En begonnen met de Cats en Be My Day. Zo dadelijk is het tijd geworden voor reclame, nieuws en reclame. Daarna zijn we terug met deel 2 van Plaatdekens houden gewoon hier. En de laatste die we draaien tot aan het nieuws is Barbara Streisand, Woman in Love. Life.

0: Het is nu 3:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlakbij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Plaatwerk met Sybrande Siersema.

Dat is een nummer wat voor het eerst werd uitgebracht door Hal Melvin en de Blue Notes in 1975. Het werd in de tijd niet zo'n groot hit. En in 1977 werd hij gecoverd door Thelma Houston. En in die tijd begon ook de disco een beetje populair te worden. En het nummer werd opgepikt omdat hij toch wat meer disco-sound had door de diverse discotheken wereldwijd. En toen werd het echt een hele groot hit. Daarna bracht Hal Melvin en de Blue Notes het nummer opnieuw uit. Maar ja, dat kon niet tippen aan het succes van Thelma Houston. En het allergrootste succes, die draaiden we zojuist in de uitvoering van Communards. En dat was in het jaar 1986. En dat werd een gigantisch groot hit. En die uitvoering hebben wij gedraaid zojuist. De Communards dus met Don't Leave Me This Way. En welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. Dat is het komende uur het programma waar je naar gaat luisteren. Hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauwouwe. En wat heb ik voor je in petto het komende uurtje? Nou, we gaan straks de nieuwe single van Bente draaien. De Supremes komen eraan, evenals de Four Seasons. Rod Stewart, Lucas en Gea, jawel, Tour Limited. Semino Rossi, dan zie ik nog de spinners op mijn lijstje staan. Melanie C, Mutt komt eraan. Pedaalhemmer en Roy Arines. Hummens, Hummens en nog meer, dat allemaal in dit tweede uurtje Plaatwerk. Dus ook deze keer raad ik je aan, ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje harder. En geniet van die grote hits en leuke gauwouwe die we hier brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook het volgende nummer. Het was een film die werd uitgebracht over deze band en allerlei live optredens. En allerlei dingen die daartussenin gebeurden. En dat was gigantisch populair. Er werd het nummer op single uitgebracht in de live uitvoering. En die scoren gigantisch in de hitlijsten. Ik heb het over de Blues Brothers. Hier zijn ze met Everybody Needs Somebody to Love. Plaatwerk.

je hoort de stem van een hele jonge Diana Ross. The Supremes en Stop in the Name of Love. Daarvoor de laatste single van Bente en 3, 2, 1. We begonnen met de Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. En dit is het geluid van The Four Seasons. En oh, what a night. Oh.

muziek van eigen bodem. Alhoewel, het was een Nederlands-Belgische popband. En die werd opgericht in de tijd door de producers Jean-Paul de Koster en Phil Wilde. En natuurlijk met de zangeres Anita Dodd en Ray Slijngaard als rapper. Ja, verkochten ze wereldwijd echt gigantisch veel platen. Meer dan 20 miljoen om precies te zijn. En dit was een tweede nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. Tour Limit hoorde je met No Limit. Daarvoor Lucas en Gea Hulshoff met De Waarheid. Rod Stewart draaiden we nog met die mooie plaat Passion. En de Four Seasons zaten daar weer voor met Oh What a Night. Oftewel December 1963. Tijd geworden voor een beetje Duitsstalige muziek hier in Plaatwerk. En dat doen we met Semino Rossi en Rood Sindiro. Zo'n

legendarische muziek uit het jaar 2000. Melanie C. samen met Lisa Left Eye Lopez. En ja, Lisa Lopez had als bijnaam Left Eye. En ze was een van de zangers uit de band TLC. Ze was ook presentatrice. En ja, ze mocht maar 30 jaar oud worden, want ze overleed naar aanleiding van een auto-ongeluk in Honduras in het jaar 2002. Melanie C dus en Lisa Lopez met Never Be The Same Again. Daarvoor de Spinners, Working My Way Back To You. En Semino Rossi zat daar weer voor met Rood Sint Die Rozen. En we gaan terug naar het begin van de jaren 70. En dat doen we samen met Mutch en Dynamite.

kennen ze natuurlijk van die groot hit No Milk Today. Maar ook dit was een behoorlijk hit voor deze band. Herman's Hermits en Something Is Happening. Leuke plaat trouwens. En daarvoor draaien we P. Dahlemmer en Roy Rieners met Grunens Light. We begonnen met Mud en Dynamite. En zo zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Plaatwerk. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Zelfde tijd, dezelfde zender. En bij deze nodig ik je uit om opnieuw te komen luisteren naar Plaatwerk. De laatste is van de Motors en Airport. Wat mij betreft, tot volgende week.

0: Het is nu 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. De dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer, vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien, dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

chick.

0: Het is nu 6:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weer zaterdagavond. 29 augustus onderhand. Het is net iets over 6, week 35, ja 6, seizoen 6, aflevering 268 alweer.
1: Welkom Juri Volkers.
0: Goedenavond Jan Hebers.
1: Hoe is het met jou?
0: Ja, goud. Met
1: ja? Ja, goed.
0: Kijk. Het weer houdt niet over, hè? Het is niet top. Het was afgelopen week heerlijk weer.
1: Oh, vandaag viel de meter al 23 graden.
0: Ja, maar af en toe een buitje.
1: Oh, druk met de schuur bezig, zeker?
0: Ja. Ik ben uit straten, dat is niet mijn ding.
1: Hoe is het met je vingers? Want ik zag dat je zo'n rabathouder had gekocht. Zo'n Douglas-achtig rabatdelen.
0: Ja, dat is vanmorgen aangekomen.
1: Ik weet uit ervaring dat dat wat splinters. Hoe is het met je handjes?
0: Ja, goed.
1: Ja, ach, god, babyhandjes.
0: Babyhandjes.
1: Had je handschoentjes aan dus.
0: Jazeker.
1: Oké. Okay.
0: Maar ik ben dus afgelopen week aan de straten gegaan zelf. Ik denk, dat kan ik wel.
1: Ja, precies. Knieën kapot of niet?
0: Knietjes kapot.
1: Ja, handjes kapot.
0: Handjes viel mee. Ja. Last van de rug.
1: Ja,
0: wel.
1: Daar dan een kwartier.
0: Maar, ik heb terecht in liggen.
1: Ja, wat? Twee steentjes?
0: Nee, ik ga zo een foto zien. Ik heb alles alleen gedaan.
1: Oké. Okay.
0: En ligt er voor mij doen we wel recht in.
1: Ja.
0: Nou, dus met de water...
1: mij ligt het er wel recht in.
0: Nou, met de waterpas is het recht.
1: Ja, ja. En je waterpas is ook recht?
0: Ja, ja.
1: Ja, dat scheelt.
0: Dat is nog niet verticaal.
1: Oké. Okay. Wat kun je van ons verwachten deze komende twee uur? Natuurlijk onze vaste items. En die beginnen we zo dan ook met wat de komende week te doen of juist niet te doen is. Maar eerst hebben we natuurlijk heel veel leuke muziek voor je. Bedacht je van de nieuwe Sonny Fodera en Becky Hill met Say Something. Wat?
0: Voor je. Hebben we leuke muziek voor je.

0: Ja, jongerencentrum het Spoor in Winschoten is voor je geopend. En wil je weten wat of wanneer en welke activiteiten er allemaal op stapel staan, check dan even de socials of web even met Aad of met Rens via nummer 0611920677. Of stuur even een DM.
1: Vanaf volgende week zijn onze jongerencentra weer volledig voor je geopend. Dat betekent dus dat het zomerrooster eraf is. En wil je weten wat, waar en wanneer, check dan even welzijnwesterwolde.nl voor de tijden van onze centra en ook onze activiteiten.
0: Noorderzon Festival in Groningen, maar liefst 11 dagen. En dus deze zaterdag in het Noorderplantsoen.
1: Dat is vanavond nog een feestje dus.
0: Ja.
1: Winschoten bezoek je voor het straattheaterfestival Water bij. En daar kun je ook vanavond nog terecht.
0: En Groningen heeft op 5 en 6 september het Hullabaloo Festival. En daar onder andere te vinden Martin Garrix en Direct.
1: Trapel kun je datzelfde weekend van 5 en 6 september volgend weekend dus bezoeken voor middeleeuws Ter Apel. Met van alles te doen op dit gebied natuurlijk.
0: Ja, en Lichtweek in Wedde van 7 tot en met 12 september. Met muziek, braderie, activiteiten en heel erg veel meer.
1: Het 50-jarig bestaan van jeugdsoze discotheek De Zwarte Schaap in Bhutange wordt gevierd. Op 11 september met een bingo en op 12 september met de grote muziekavond.
0: En een gratis golfkliniek bij Golfclub Westerwolde. En dat op 12 september in aanmelden, dat kan via het web.
1: Ons jongerencentrum in Vlachtwedde heeft op 18 september een teenage party.
0: Bierbrouwen in het klooster in Trapel op 19 september van 2 tot 4. En aanmelden, check dan even hier ook het web.
1: Een herfstfair in Bhutange op 19 en 20 september met kramenmuziek, oh, gezelligheid en dat alles in de vesting.
0: Ook dezezelfde dagen Stadskanaal onder stoom. En starten doen ze hier bij de Star.
1: Ben je weg?
0: Wat ben je weg?
1: Ben je weg?
0: Nee.

0: right. I can't go wrong, trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. I can't go wrong, trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. I can't go wrong, trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. I can't go wrong, trying to make things right.
1: Game, Bioscoop en Spotify top 5.
2: Ja, en dan gaan we naar onze Game Top 5 van week nummer 35. En onderaan deze lijst vinden wij Donkey Kong Bonanza. En deze speel je op de Nintendo Switch 2.
3: Ook voor de Switch 2 op nummer 4 in onze lijst Mario Kart World.
2: Ja, en alles in deze lijst is voor de Switch 2. Daarom op 3 Mario Kart 8 Deluxe.
3: Op nummer 2 Pokémon Pocopia, ook voor de Switch 2 op 2.
2: En zoals alle andere games op dezelfde gameconsole. Op nummer 1 Splatoon Raiders.
3: Weet jij misschien beter dan ik, als straks dat nieuwe
2: GTA 6?
3: FC-spelletje komt, dan zal het wel weer een andere volgorde krijgen.
2: GTA 6 komt ook toch?
3: Ik heb geen idee, ik ben niet mee bezig. Okay.
2: Wie komt al 5? Nummer weken 35 op nummer 5 vinden wij de film Vaiana.
3: Nee, Vaiana. Vaiana toch? Dus dat is Hawaïaanse Disney-meisje. Vaiana.
2: Wat zei ik?
3: Vaiana. Oh, Vaiana. Nee, het is Vaiana. Op nummer 4 de film Minions and Monsters.
2: En op nummer 3, wat mijn dochter ook heel leuk vindt, Paw Patrol, de Dino-film.
3: Heb jij die memory ook al van Paw Patrol? Mijn nichtje ook, is geweldig. Op nummer 2 de film The Odyssey.
2: En op nummer 1 vinden wij Spider-Man A Brand New Day.
3: Spotify top 5 deze week, week 35.
2: Onderaan de lijst Roxy Dekker met Superstar.
3: Op nummer 4 het nummer KM van KM met Blijf Rustig.
2: Op nummer 3 Rutger van Barneveld met Zwoele Zomeren Nachten.
3: Op nummer 2 Shakira en Burna Boy met Die Die. En wat staat er dan op?
2: Nummer 1 staat deze week Milo Laat Het Lukken met Alleen Jij. En dat komt door, weet je dat toevallig?
3: Geen idee.
2: Lowlands.
3: Oké. Okay. My season.

0: Wist je dat je?
1: Jorie,
2: ja?
1: we hebben het er volgens mij vorige week buiten de uitzending al even over gehad. Maar bouwvakkers hebben in België een goudschat van 19 miljoen euro ontdekt in een Vlaamse kelder. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen zijn tijdens de renovatiewerkzaamheden op een grote hoeveelheid goud gestuit. Mm-hmm. In een kist die was ingemetseld in de kelderwand van een pand zaten goudstaven en ook oude munten ter waarde van totaal 9 miljoen euro. Niet in een boot, maar in een kelder. Dat melden dus Belgische media. De ontdekking werd gedaan in Sint-Gilles den de Monde door bouwvakkers die aan het werk waren in een huis waar omstreeks 1900 een brouwer woonde en dat nu in handen is van een welzijnsorganisatie. Na de vondst van de kist werden de opdrachtgever en de politie direct ingelicht. Verrassing en verwondering waren de eerste reacties, zegt de algemeen directeur van de welzijnsorganisatie CAW Oost-Vlaanderen. Dit is een once-of-a-lifetime ervaring. De schat telt zeker 4000 munten en meer dan 40 goudstaven. De politie heeft het goud naar een veilige plek gebracht en ondergebracht. De woordvoerder van het OM, oftewel het Openbaar Ministerie, laat aan de nieuwszender VRT weten dat het niet meteen duidelijk is waar het goud vandaan komt en van wie het is. Daar wordt nu dus onderzoek naar gedaan. Mocht CAW Oost-Vlaanderen uiteindelijk als eigenaar worden aangewezen, omdat het pand van hun is, dan gaat de opbrengst naar extra opvangplekken voor dak- en thuislozen in de provincie daar. Dat laat de welzijnsorganisatie alvast weten. Daar is namelijk een schrijnend tekort aan in die regio.
2: Maar even serieus.
3: Ja.
2: Stel, ik was daar aan het werk geweest. Ja. En ik had dat gevonden. Stel, wij waren daar met z'n tweeën als collega's. En wij waren daar bezig en er viel zo'n kist. En die in dat zie je.
1: Maar die is waarheid geworden, wat jij wilt zeggen. Want die ene heeft een tweede erbij geroepen.
2: Ja.
1: Die tweede en derde.
2: Ja, maar dat is dus niet handig.
1: En die hebben daar gestaan van, wat? En dat hebben ze ook gezegd op tv. Ja. Ik heb het even teruggekeken. Mm-hmm. En die hebben ook echt tegen elkaar gezegd, wat doen we? Nemen we het mee en verdelen we het onder elkaar?
2: Dat had ik sowieso gedaan.
1: Of gaan we de politie bellen?
2: Ja, maar nu ben je het kwijt.
1: Ja, dus je eerste opwelling is natuurlijk euforie en mijn god, wat heb ik hier gevonden?
2: Ja.
1: Want je vindt een schat in een kelder.
2: Ja.
1: Normaal gesproken vind je andere dingen in een kelder. En een schat vind je in een boot.
2: Ja.
1: En dan natuurlijk de vraag van, wat gaan we ermee doen? En ja,
2: wat had jij gedaan?
1: Ja, je weet het pas als je
2: ervoor komt te staan. Zeker, dat is zo. Maar op het eerste gevoel, dan zeg je toch, ik had zeker, als ik dit met jou had gevonden, ik zeg, we nemen het mee naar huis. We verdelen het.
1: Ja. Ik weet niet, ik durf het niet te zeggen.
2: En dan ga je naar zo'n pawnshop en dan leef je zo'n
1: dan leef je zo'n
2: goudstaafje.
1: Ja, maar dan ben je... Hoe komt u er nou, meneer?
2: Gekregen van mijn opa.

0: Stop the Winning, hoorde je van Ash. En nu is het tijd voor...
1: Vrienden, vriendinnen van de sport, goedemiddag.
2: Yes.
0: Ja, onze sportrubriek die gaat over het wel en wee in de sportwereld. Wat is er gaande, wat speelt er, wat is er loos en wat zit er allemaal aan te komen? AZ tegen Go Ahead Eagles staat op het punt van beginnen van de Eredivisie. En morgen komt dan de traditionele top 3 in actie met om 12:15. Utrecht tegen PSV om 14:30. Feyenoord tegen ADO en om 16:45 Telstar tegen Ajax. Cambuur en de Twente sluiten dan deze ronde af om 20:00. Jammer genoeg heeft NEC het niet gered. Afgelopen dinsdag en 6 starten dus in de Europa League. De Premier League is inmiddels 4 wedstrijden onderweg. En nu tune je in voor Tottenham tegen Newcastle. Morgen dan nog om 15:00 Chelsea tegen Brighton. En om 17:30 Man United tegen Ipswich. Maandagavond check je dan nog om 21:00 Aston Villa tegen Arsenal. En dan gaan we naar La Liga, want Sevilla tegen Atletico om 21:30 in La Liga. Zo dadelijk morgen om 17:00 speelt Real tegen Malaga. Leuk, dat Malaga is weer gepromoveerd, hè?
3: Ja.
0: En om 19:30 kan je nog kijken naar Deportiva. Ik kan niet lezen. Nee, Deportiva tegen Valencia. En maandagavond komt dan Barcelona in actie tegen Rayo. Met de nieuwe aanwinst Rodri om 21:30 als laatste in deze La Liga speelronde. 6 wedstrijden zijn er inmiddels gespeeld in de eerste speelronde van de Duitse Bundesliga. En je schakelt nu in voor Borussia tegen HSV. En morgen... En morgen kijk je dan nog om 15:30 naar Freiburg tegen Werder Bremen. En om 17:30 krijg je Augsburg tegen het net gepromoveerde Schalke. Na de Grand Prix van Nederland vorige week hebben de coureurs een weekje vrij en laden ze zich op voor de Grand Prix van Italië. Dat is dus volgende week 6 september op het circuit van Monza. In de strijd om de wereldkampioenschap zijn er dan 10 Grand Prix geweest. Tennis, de US Open, staat op het punt van beginnen en dit toernooi is tot halverwege september in New York. En pers gewoon nog gezien? Tja, met...
3: Chocolate.
0: Vond ik ook.
3: Ja. Ik zal eens benieuwen. We hebben dan meerdere van die buitenlandse trainers gehad.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe het team
3: blijft. Wat vond je trouwens van de popvolgorde? Wist jij dat?
0: De?
3: Want iedereen dacht dat Bos zou zijn benaderd.
0: Ja,
3: en
0: dat is
3: Slot
0: niet zo.
3: En weet je? Ten Hag.
0: Ja, maar het is Pep.
3: Pep Bos. Als eerste.
0: Nee, Pep. Pep, Slot.
3: En
0: Xavi. Chocolate.
3: Chocolate.
0: Ga luisteren naar muziek.
3: Ja, is dat zo?
0: Ja.
3: Ja, Coulter. Hey everybody.
0: Hoe?

0: Roxanne Hazes hoorde je met Vang je mij.
1: Vang je mij als ik val.
2: Jong en Wild nieuws.
3: Ja, onze rubriek in Jong en Wild met informatie die belangrijk en of informatief voor je kan zijn. Heb jij nou iets waar je wat over wilt weten of meer over wilt weten, geef ons het door en we gaan er voor je achteraan. Vorige week startte in Californië een grote rechtszaak van bijna 30 Amerikaanse staten tegen Meta, het moederbedrijf van Facebook en ook Insta. Het techbedrijf maakt jongeren volgens de staten bewust verslaafd aan deze social media en gebruikt daarvoor tactieken waardoor zij zoveel mogelijk tijd doorbrengen op deze platforms. Door dat te doen heeft Meta bijgedragen aan een verslechterde mentale en fysieke gezondheid van jongeren en overtreedt het bedrijf de wet, zo stellen deze staten. Ze zeggen ook dat Meta gegevens van kinderen onder de 13 jaar verzamelt op deze platforms, terwijl dat bij wet verboden is in de Verenigde Staten. De zaak werd al in 2023 aangespannen en wordt aangevoerd door Californië, Kentucky, Colorado en New Jersey. De staten willen afdwingen dat Meta de verslavende technieken achter de platforms aanpast. Zo willen ze dat het bedrijf stopt met verdwijnende berichten, zogenoemde stories op Facebook en Insta. Ook moeten dopamine manipulerende aanbevelingsalgoritmes verdwijnen, zoals het automatisch afspelen van video's op de platforms van Meta. Daarmee moet eindeloze scrollen worden voorkomen. Het leuk vinden van berichten, oftewel het liken, moet ook niet meer mogelijk zijn, zo vinden ze. Bovendien eisen de staten een schadevergoeding die theoretisch kan oplopen tot, ja schrik niet, 1,2 biljoen. Dat bedrag gebruikt Meta om aan te geven dat het de zaak onredelijk vindt. De werkelijke bedragen zijn onbekend, maar een advocaat van de staten spreekt in een eerdere hoorzitting over een schadevergoeding van 200 miljard. Serieuze bedragen voor dit soort lui. Nou ja, afgelopen week kwam er ook in het nieuws, hè, smartphone gebruik onder jongeren. Er zijn zelfs geruchten dat men in Spanje tijdens het dineren, dus wanneer je in restaurants bent, de smartphone niet op tafel mag, niet mag worden gebruikt. In meerdere Europese landen mag je onder de 15, 16 geen socials. Zal me benieuwen waar het heen gaat. Maar dat de bedrijven alles doen om je te lokken en te liken, dat mag duidelijk zijn.

0: Duncan Lawrence, New to You. En daarvoor hoor je Farruko met Madrid.
1: Throwback Saturday.
2: Ja, welk item gebeurde er op deze datum 29 augustus? In het Candlestick Park in San Francisco spelen de Beatles op 29 augustus, dus 1966, voor het laatst een aangekondigd liveconcert. Ze zijn de toestanden met het gegil in de stadions zat. Soms kunnen ze zichzelf niet eens horen spelen, en dat als ze op automatische piloot. Daarnaast wordt hun muziek zo gecompliceerd dat uitvoeringen tijdens een optreden geen recht doen aan sommige nummers. In 1969 geven ze onaangekondigd nog een concert op het dak van de Apple Studios.
3: Ja, dat was wel een. Later Marco Borsato ook niet zoiets gedaan, een andere grote band.
2: Oh, echt?
3: Onaangekondigd. Ze hadden er gewoon moeite mee, begreep ik. Ik heb het even opgezocht, hè, want jij had dit heel goed voorbereid natuurlijk. Dat ze helemaal gek werden van die gillende meiden die dan voor het podium staan en flauw vallen. En dat allemaal. En ze kunnen zichzelf niet horen, want dat wordt meegeblerd. Dus ze vonden het soms leuker om onaangekondigd een concert te doen dan aangekondigd.
2: Hey. Nou ja. Dan verdienen ze ook niet zoveel geld.
3: Ik heb geen idee.
2: Want de plaatjes en cd's die werden verkocht. Maar dan gaan we dus nu luisteren naar de Beatles.
3: Ja, dat vond ik dan wel toen jij dit inleverde.
2: A Hard Day's Night.

0: Lucky Ones, topic. Wat zei ik?
1: Ome, duo's pot.
0: Precies, dat
2: ik
0: zei
2: ik. Ik denk dat ik me niet ga herhalen wat jij precies zei, denk ik.
0: En denk ik ook.
2: Welk gerecht kun je als student maken voor maar een paar euro? Natuurlijk wel gezond in het studentenleven begint weer. Want komende maandag moeten ook de mbo'ers en hbo'ers weer naar school. Bami. Deze bami heb je zo bij elkaar gewokt door het gebruik van een groente- en vleespakket uit de supermarkt, welke supermarkt dan ook. En dat scheelt je ook nog eens tijd van het snijden van de groente. Ook handig, boemboe die de boel wat smaak geeft. Boemboe, ja ja, boemboe. Wat heb je nodig? 300 gram mie-nestjes, 900 gram bami of groentepakket,
0: bami.
2: 2 eetlepels zonnebloemolie, 350 gram nasi of bami-vlees, 95 gram boemboe, bami-goreng en 50 milliliter water. Bereid de mie volgens de aanwijzingen op de verpakking en giet af. Snij ondertussen 1 rode peper uit de bami-groente per 4 personen. Fijn, de andere peper wordt niet gebruikt. Verhit de olie in de wok en roerbak het nasi of bami-vlees met de rode peper 2 minuten op hoog vuur. Voeg de boemboe, het water en de bami-groente in delen toe en bak al omscheppend nog 4 minuten door. Schep de mie door en breng op smaak met wat peper en misschien wel zout als je dat lekker vindt. Tip lekker met ketchup, manis, serundeng, kroephoek en een partje limoen misschien wel. Eet smakelijk en dit is voor 4 personen, dus heb je over. Doe het in de diepvries of eet gewoon een paar dagen later de rest. Lekker man.

0: Het is nu 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

gelicenseerd radio-senamateur. Dat betekent dat ik sen mag over heel Groningen.

0: Ja, en dan is het zo ineens weer 2 uur.
1: Ja, en dan zijn we afgetrapt met natuurlijk Jonas Blue en zijn...
2: Hoe kom ik aan mijn trekker?
1: Ja, een top 3 met de nieuwe series en of films die het checken op de verschillende streamingdiensten nou echt even waard zijn voor de maand augustus en week nummer 35. Amazon Prime vind je op nummer 1 Reacher seizoen 4. Op nummer 2 vind je The Last Sunrise. En op nummer 3 vind je Betty LaFay met La Historia Continua seizoen 3.
3: Plus, Kanaal Plus, kwam met op nummer 1 Paris Police 1910. Op nummer 2 After the First 48. En op nummer 3 Knox Goes Away.
1: Gaan we naar Disney Plus. Vind je op nummer 1 Furious seizoen 1. Op nummer 2 vinden wij Dancing with the Stars. The Next Pro season 1. En op nummer 3 Will Trent seizoen 4.
3: HBO op tv Harry Potter, the official film podcast. Op nummer 2, 90 Day, The Last Resort, seizoen 8. En op nummer 3, Deadliest Catch, seizoen 22.
1: Op Netflix vinden wij Love is Blind, UK season 3.
3: Oh jee.
1: Op nummer 2 vinden wij Thunder 3. En op nummer 3 vinden wij 100 Years of Solitude part 2.
3: Pathé, op nummer 1, de film In the Grey. Op nummer 2, de film Obsession en We'll Find Happiness op 3.
1: Op Sky Showtime vinden wij op nummer 1 de seizoen 1. Op nummer 2 vinden we Hamnet. En op nummer 3 vinden we Friday Night Light seizoen 2.
3: Videoland als laatste in deze lijst. Op nummer 1 Lang Leven de Liefde seizoen 10. Op nummer 2 Undercover Boss USA seizoen 6. En op nummer 3 De Roelvinkjes seizoen 5.
0: Weet je wat er ook op Videoland komt binnenkort? Bankzitters.
3: En Basta.
0: En Basta. Maar ook bankzitters.

0: De Piet Piraat van de week, zeg maar.
1: De Agena's.
0: Welke piratenplaatje hebben we deze week gekozen?
2: Ja, de Agena's was een muziekgroep uit Valkenswaard, bestaande uit de leden Henk van Doren, Hein Aerts, Jan Maas en Frans van Winkel. De Agena's brachten vroege beat- en rock'n'roll klanken tot leven in hun muziek. En met het nummer Kleine Signorina brachten ze zelfs wat Italiaanse flair in hun muziekcollectie. Dit charmante, maar ook vrolijk en opzwevende deuntje combineert Nederlandse pop met een mediterraans tintje en laat je dromen van zonovergoten stranden en romantische zomeravonden natuurlijk voorbij komen. Een must-have voor verzamelaars van uniek Nederlandstalig muziek. En later natuurlijk ook nog eens bij onze piratenhobbyisten een ontzettend populair liedje zijn. Deze week de Piet Piraat, de Agena's met Klein.

0: Billy Dans met Ik Hoor Niks Geks, hoorde je.
1: Wist jij dat die Billy Dans trouwens heel veel nummers van bekende Nederlandse artiesten heeft geschreven?
0: Mm, oh, dat wist ik.
2: Fake News Flash.
0: Ja, welke voor waarheid aangenomen nieuws zijn we deze week tegengekomen? TikTok verspreidt de meeste onjuiste informatie. TikTok is misschien wel de jongste van de socials, maar staat bovenaan de lijst met de nepberichtdichtheid. Is het hoogst op het Chinese filmpjesplatform. Hoger dan op X, Facebook, YouTube, Instagram en LinkedIn. Behalve op LinkedIn genieten berichten van onbetrouwbare accounts en nepberichten. Ze krijgen een groter bereik, die van een betrouwbare account. Dat blijkt uit de eerste grootschalige wetenschappelijke meting van onbetrouwbare berichten op grote social media platforms in Frankrijk, Polen, Slovenië en Espanje.
1: Er is volgens mij is het Sky, is er een serie. Is een Engelse serie, The Undeclared War. Dus de onverklaarde oorlog.
0: Yeah.
1: Waar ze ingaan op het fenomeen fake news, zeg maar, en hoe dat wordt opgebouwd. De laatste jaren dus met AI.
0: Ja.
1: Maar ook die bots, zeg maar. Dan zie je gewoon een tafel waar zes jonge mensen zitten. Die krijgen daarvoor betaald. En de een post een positief bericht over Yuri Volkers.
0: Ja.
1: En daar reageert iemand af van, ja, maar je kent hem niet echt.
0: Ja.
1: En zo pakken ze allerlei onderwerpen en dan reageert hij erop. En voordat je het weet zit je in een algoritme, zeg maar, van zes mensen. Want dat is het, hè. Die zes mensen nemen weer mensen mee.
0: Ja.
1: Die zes mensen zitten om die tafel en het gaat alleen maar om bijvoorbeeld jouw auto juist te promoten of af te kraken of jouw product of... En zo, dus ook regeringen omverwerpen, of een land, of een stad, of een persoon. Hoe dat dan in zijn werk gaat, dat vond ik best wel mooi.
0: Oké, waar is die op?
1: Sky.
0: Oké.
1: Sky, The Undeclared War. Hoe dus cybercrime, cyberwar, maar dus ook fake news, hoe dat wordt aangewakkerd. En door dan iemand te betalen erop te reageren, en nog weer iemand betalen om daarop te reageren. En zo zit je dus in een complete discussie. Ze hebben er zelfs een keer, dat was bewezen, een protest op protest. De beide groepen bij elkaar kunnen brengen door gewoon fake Facebook-berichten. Ze hebben zelf gezorgd dat er dus een demonstratie plaatsvond, die bots. En zelf ook nog eens geïnsceneerd dat daar dan ook nog eens een clashje, een vechtpartij uit voortkwam. Heel raar allemaal deze wereld. Heel raar, heel raar. Ja. Gewoon bellen met je telefoon, sms'en en dan is het klaar.
0: Even filmpjes kijken.
1: Even filmpjes kijken.

0: fun. Did you and Tom kiss? Always.
1: Karen, een crazy baby.
2: Wat
3: denk je? Jamie Swedish chef van de hoe heet die?
1: Is dat niet van
3: de Swedish chef van de bus? De mensen.
1: Oh,
3: de
1: mensen.
2: You turn the bird in the bird and you turn the bow and you turn the bird. Je klopt. Ada.
3: Wel die.
1: En nou doen de lampjes niet meer op de microfoon.
3: Oh, dat heb ik niet gedaan.
1: Ja, maar mijn lampje doet ook niet meer.
3: Horen ze ons wel dan?
1: Ja, ze horen ons nog wel.
3: Hallo.
1: Dus het is tijd voor
4: studiebreak.
3: Ja. Welke tip hebben we voor je om je studiezin of makkelijker te maken, terwijl deze zaterdagavond de studio gewoon een fladder ligt? Zit je er al voor helemaal in? Net als ik heb gezegd, komende maandag gaat het pas gebeuren. MBO, HBO, vroeg opstaan, huiswerk maken, leren. We zijn er in elk geval weer om je met onze tips hopelijk zo goed mogelijk te helpen. Dit is een korte, maar een krachtige. Puntje 11 alweer in het hele geschiedenis gebeuren over school en opleiding. Weet dat je huiswerk hebt. Houd daarom je agenda goed bij. Er zijn weinig dingen zo stressvol als op school komen en te horen krijgen dat je later op de dag een overhoring hebt waar je niks voor hebt geleerd. Of die ene opdracht die je had moeten inleveren en nog thuis ligt. Omdat je dacht dat je nog tijd had.
1: Ja.
3: Weet dus dat je huiswerk hebt. Vul het goed in. Doe dat op je phone bij notities. In elk geval gebruik iets waarvan je weet, dit ga ik gebruiken. En weet zo dus wat je de volgende dag of dagen of week te wachten staat.
1: Dan is het nu tijd voor Carly Rae Jepsen. Ken jij nog van... Hey,
3: want you baby.
1: I just met you.
3: Oh, I just met you.
1: And this is crazy.
3: And here's my number, so call me maybe. D, is it D? Dan laat je verbazen over hoe dit nummer is.

0: ik tot sluit staan.
1: Tot sluit staan. Hey, volgend weekend is er bij jullie van alles te doen, geloof ik. Eigenlijk is er volgend weekend overal van alles te doen.
2: Ja.
1: Ben jij wel eens naar het middeleeuws Ter Apel geweest bij jullie?
2: Ja. Ik lieg één keer wel vaker. Ik denk een keer of vier. Maar weet je, als je het helemaal gezien hebt, dan heb je het ook gezien.
1: Oorlog in Spelen is wel klaar.
2: Ja.
1: En Septa vorig weekend?
2: Ben ik niet geweest.
1: Oh, niet bij de. Daar ging je eerder dan wel.
2: Ja, heen, maar mensen uit het dorp of zo kunnen geen kaartje meer kopen. Dus alleen voor mensen die.
1: Alleen voor de mensen die zelf meedoen.
2: Ja.
1: Wanneer was het altijd een groot feest? Ging was een borrel.
2: Ja, zeker. Begon donderdag al.
1: En dan heb je natuurlijk aan het eind van deze maand. Heb je Boeskoolmarkt?
2: Boeskoolmarkt.
1: Vrouwtoesfestival.
2: Volgens mij zit nog de Mutgrund het zometeen tussen.
1: Ja, de komende twee weken is druk bij jullie in het Apel.
2: Ja.
1: Ga je nog ergens aan meedoen behalve Boeskool? Je gaat naar Vrouwtoes, denk ik.
2: Ik ga misschien naar Vrouwtoes, dat weet ik nog niet. Jij geen
1: was je vorig jaar niet ziek met Vrouwtoes?
2: Ja, was ik hartstikke ziek.
1: Is ook zo.
2: Dus weet je wat eraan zit te komen over volgende week?
1: Ja, dan heb je weer stress natuurlijk.
2: Ja.
1: En ga je nog wat, gaan we nog wat apart doen met de Boeskoolmarkt qua werk, jongerenwerk?
2: Nee.
1: Oh, dat is duidelijk.
2: Nee.
1: Kun je daar nog wat over vertellen?
2: De jongerencentrum Hebben is natuurlijk wel gewoon open. Komen, geloof ik. De jongerencentrum Hebben is wel gewoon open.
1: Ja. En volgens mij zouden we vragen of de gezonde huiskamer daar zou kunnen staan. Dus als je dan vragen hebt over roken en vapen, kun je die dan stellen.
2: Oké, super. Wat gaan we doen? Luister naar muziek?
1: Nou, we gaan luisteren naar muziek en dan gaan we luisteren naar D-Block en Steve Van en Future Noise Arcadia.

0: trend of trash.
1: Ja, welke trend zijn we tegengekomen? Game Fest Warrior HD Haptic Fest 4. Stap in de toekomst van immersie met het nieuwste model van de Warrior. De high, hele moeilijke woorden hoor. F-Delighty Haptic Fest 4. Deze next generation haptisch vest tilt jouw beleving naar een geheel nieuw niveau. Krachtiger, preciezer en realistischer dan ooit tevoren. Van het bonzen van je hart tot de rillingen over je rug. Elke trilling en elke beat wordt levensecht voelbaar dankzij deze geavanceerde 360 graden haptische feedback. De Warrior Fest 4 is volledig compatible met PC, VR headsets, game consoles en zelfs op je mobiele telefoon, waardoor je elke situatie dieper wordt ondergedompeld in je game, je films of muziek. Ervaar elke explosie, beat en beweging alsof je zelf middenin staat. De vernieuwde drivers, verfijnde frequentierespons zorgen voor een onevenaarde precisie in geluids- en trillingsweergave. Voor de ultieme
2: high fidelity.
1: Ja, ik vind het moeilijk.
3: Ja, dat mag.
1: Beleving, of je speelt nu, of speelt, kijkt of luistert met deze, met dit vest, beleef je dus geluid als nooit tevoren.
2: Enig idee wat je daar in handen hebt, is het ding hebt?
1: Nee.
2: Als je shooter game doet,
1: ja,
2: en je moet rennen in het bos,
1: ja,
2: dan ren je met het ding. Door het rennen gaat je hartslag normaal gesproken omhoog.
1: Ja? Ja.
2: Dat ding zorgt dat je dat voelt. Je gaat zelfs zweten, dat ding trilt. Als je wordt geschoten of je valt in het spel, geeft dat vest een gevoel aan alsof je valt. Alsof je... Oh. Het wordt steeds realistischer.
1: Ik ben wel heel benieuwd. Wat kost zo'n vestje?
2: Nou, dit was wel een paar honderd euro. En dan kun je zelfs nog...
1: Niet aanschaffen in de jeugdshows.
2: Ja. En dan kun je zelfs nog om ervoor te zorgen, geloof ik, dat je niet door je slaapkamerraam of je huiskamerraam loopt. Kun je ook nog een soort rond...
1: Dat heeft VR toch ook?
2: Ja, nee, maar dit doe je ook weer aan met VR bijvoorbeeld.
1: Okay.
2: En dan speel je live of je zit echt in een auto en dat vest trek je naar de linkerkant of rechterkant. Dat kan ook allemaal.
1: Oh, dit is heel apart.
2: Gaan
1: we luisteren naar muziek?
2: Ja, gaan we luisteren naar muziek?
1: Pausa.
2: Oh, magnetic.

0: Laat mij met rust. Jack.
1: Waarom? Oh, boeien.
0: Met daarvoor.
2: Geen vieze Jack, hè?
0: Geen vieze Jack.
2: Die is er vandoor gegaan met de dochter van Kazannetje, toch?
0: Nee, de vriendin.
2: Vieze Jack?
0: Vriendin.
2: Ja, vriendin is ook goed.
0: Oh, ja,

0: Een beetje ADHD. Nee,
1: 100%.
0: Hallo.
1: 100%.
0: En jij dan? Broekpoeper.
1: Ik ga broekpoeper.
0: Wat staat er in de gepland de komende tijd? Wat nou in deze rubriek net even wat meer aandacht van ons verdient. Hullabaloo Festival die keert voor op 5 en 6 september terug naar het geliefde stadspark en brengen daar alle kleuren weer terug naar de stad. Een heel weekend lang genieten van muziek, nieuwe ontdekkingen en de leukste mensen met een prachtige selectie van artiesten uit binnen- en buitenland. Belooft dit een editie te worden om nooit te vergeten. Wat kun je deze twee dagen verwachten? Onder andere Lewis Capaldi, Martin Garrix, Direct, Suzanne Freek, Bankzitters, Frenna, Bluff, Somjeu, Antoon,
2: mooi,
0: Chef, Danny Vera, Lil Kleine, Fleming, Steen, Russo, Turfy Gang en nog heel veel meer.
2: Wat een line-up, joh.
0: Volgens mij zijn er nog een paar kaarten. Ja. Check dat even snel. Dat kan op hullabaloofestival.nl. En
2: je hebt altijd mensen die natuurlijk wel
0: op laatste momenten afzetten.
2: Ja, die ziek worden of zo. Dus ticketswap in de gaten houden.
0: Ziek, moeten bevallen.
2: Ja, surblaas.
0: Ja.
2: Maar wat een line-up, joh.
3: Mooi, ja.
2: Ben jij wel eens geweest, Hullabaloo?
0: Nee.
2: Hullabaloofestival wel, toch?
0: Ja.
2: Ja, Hullabaloo ben er niet geweest. Nee. Oké, okay. Lijkt me ook wel gaaf. Ben ook niet geweest. Ik ben al een paar keer in het Stadspark geweest al voor die concerten, maar dit nog niet. Lijkt me wel gaaf. Leuke naam.

0: sportsupdate gehad natuurlijk. Maar Jan en ik zijn echt voetbalfanaten en kijken graag naar ons eigen clubje. Jan kijkt graag naar Ajax. En ik kijk graag naar FC Emmen. En het is nog transferperiode en daar hebben we het al over.
1: Maar en we hebben een gemeenschappelijke passie, dus een Nederlands elftal. Dus en we hebben natuurlijk chocolate.
2: Xavi Simons.
1: Ja. Ja, moet hij afscheid nemen van jongens als Depay, als AK, als Van Dijk? Of kunnen die nog 2 jaar mee?
0: Ik gun Van Dijk wel en Memphis trouwens ook als all-time topscorer. Dus gun ik ze wel natuurlijk een waardig afscheid. En dan moet je nu al mee beginnen, denk ik. Dat je wel over 2 jaar...
1: Ik denk niet dat je over je 37e Van Dijk nog moet...
0: Denk ook niet. En volgens mij zijn er genoeg...
1: Achterin wel.
0: Achterin. En er komt ook nog heel veel nieuw talent aan. Ja,
1: ja, maar alleen in de spits zit het altijd een beetje te mieren, hè, de laatste tijd. We hebben altijd heel veel goede spitsen gehad en slechte verdedigers. We hebben al jaren goede verdedigers. Ook redelijke middenvelders en hebben gewoon qua aanvallers is het...
0: Ja, maar hoe zit het met Frenkie dan?
1: Die is alweer aan het looptrainen.
0: Ja, zonder bal.
1: Zag ik gisteren.
0: Ja, zonder bal.
1: Ja, anders was wel voetbaltraining. Daarom zag ik ook looptraining. Ik moet wel luisteren als ik met je praat. En dat scheelt een hele hoop. Nee, grapje. Nee, ik denk dat iets meevalt. Er is natuurlijk best wel commotie geweest. Hij gaf aan trouwens, dat gaan een hele kant op nou. Mm. Dat de KVB het wist, hè. Maar die gewoon hebben gezegd van je kunt wel spelen. Maar dat het dus helemaal niet goed was om te gaan spelen. De laatste wedstrijd tegen Marokko. Jazeker.
0: Oei.
1: Dus dat. Nee, Frenkie moet er nog bij. Dat is... die moet misschien wel
0: hoe denk je dan
1: spelen.
0: Dat het team eruit komt zien?
1: Ja, weet niet, want onze... Xavi wil graag aanvallen. We gaan niet meer, denk ik, 5-3 nog wat spelen.
0: Nee, dat zei hij ook,
1: hè? Het wordt 3-4-3 of 4-3-3.
0: Nee, er stond nog een opstelling bij.
1: 3-2, de 4-3-2-1 variant?
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja, daar hebben we de finale mee gehaald in 2010.
0: Ja, dat mag wel.
1: Dat was ook een... Ja, dan speel je 4 aanvallers. 4 aanvallend ingestelde spelers. Maar dan moet je 2 controleurs hebben. Dat is Frenkie de Jong en Gravenberg bijvoorbeeld. Koopmijners zou het kunnen.
0: Koopmijners zal het niet meer.
1: Maar dan zit je met die 4 aanvallers. Je hebt Malen, je hebt Brobby, je hebt Gakpo, je hebt Lange. Nou, dat is een beetje op, hè. Wie heb je dan nog meer? Of heb je die jongens als Poku, heb je die ook in gedachten?
0: Nee, en Elenga, hoe heet die?
1: Ja, maar die speelt je niet bij Chelsea. Die mocht misschien al wel weer weg.
0: Ja, nou ja, laat Chelsea hem een jaartje verhuren. Moest je kijken. Die komt ergens anders terecht. Maar Brobby is natuurlijk goed. Wie heb je nog meer als aanvallend?
1: Xavi Simons zou dan centraal achter de spits kunnen. Zou kunnen. Maar
0: hoe heet die jongen? Pardon, even een slokje water. Hoe heet die jongen die nu bij Feyenoord heel goed doet?
1: Van Persie?
0: Nee, middenveldertje.
1: Van Houten of zo?
0: Iets met een G. Nou, je hebt natuurlijk Van Bommel. Bij PSV nog lopen?
1: Nou, die komt er wel weer aan, denk ik. Die is knie geblesseerd, toch? Of scheenbeenbreuk.
0: Is alweer klaar, hè?
1: Ja, dat zeg ik. Die komt er weer aan.
0: Ja.
1: Is er niet helemaal al onder de wet? Nou, we laten ons echt. En het seizoen is natuurlijk nog jong. Nee, gaan we niet doen, want we hebben geen tijd, hè? Hallo, 2 uur. Er komt natuurlijk heel veel aan. En het begint net, dus laten we ons verrassen. Maar het is een leuke pot tegen Duitsland. Wij gaan luisteren naar muziek. We hebben net geluisterd naar Silva Bompa, One Tonight. En volgens mij weet jij waar we nu naar gaan luisteren. Is het Django Wagner?
0: Django Wagner.
1: Django Wagner.
0: Met?
1: Geen idee.
0: Pacha Bailando.

0: hit of mis.
1: Karol G en Bruno Mars met Still was onze hit of mis van vorige week. En dit nummer heeft het gered in de hitlijsten, zoals te verwachten. Voor deze week gaan we naar een van onze favorieten van onze jury. Want we gaan naar Roxy Dekker. Dus zij is geboren in Amsterdam op 12 januari 2005. Ze is een Nederlandse singer-songwriter en ook TikToker. Anno mei 2026 heeft ze 7 nummer 1 hits in de Nederlandse single top 100. Waaronder Sugar Daddy, Huisfeestje en Jij Hebt Mij. Roxy Dekker begon haar carrière in 2019 toen ze meedeed aan het Junior Song Festival, waar ze deel uitmaakte van de groep Six Times. Met het nummer End of Time lukt het niet om de winst en daarmee het ticket naar het Juniors Eurovisie Songfestival 2019 te bemachtigen. Helaas. Sinds 2021 is Dekker als solo-artiest actief. Ze zingt covers van liedjes op onder andere TikTok. En mede hierdoor weet ze al aardig wat streams te bereiken met haar singles Heimwee en Spijt. 3 jaar geleden bedacht Dekker op TikTok een concert waarbij haar volgers 4 woorden onder haar video's konden insturen. Toen een volger dan de woorden kleur, zon, Ibiza en spiegel achterliet, besloot Dekker hiervan een nummer te maken. Uiteindelijk kwam hier het liedje Anne Fleur Vakantie uit voort. Onze hit of miss voor deze week, het nieuwe nummer van Roxy Dekker met Bare Minimum.

0: Het is nu 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 10:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. En daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien, bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.